0: De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

the ghetto. And I'm hip. His mother's gonna cry too.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpen en Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: gonna be dancing, there's gonna be a fight.
1: Je luistert naar Gouwe Stad Radio.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met stroom.

bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat

de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton.

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
1: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
0: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
2: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag luisteraars en van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind hier op Gouwestad Radio. We blijven vandaag lekker in Nederland, want het festivalseizoen is nog volop bezig. En dan is het ook tijd voor een echte festivalband. Want in deze uitzending staat de Haagse rockband Direct centraal. En daarmee gaan we vandaag ook een beetje terug naar mijn jeugd. We beginnen met Sell Your Soul.

Ja, Direct dus vandaag. Ze bestaan inmiddels bijna 26 jaar en vierden het 25-jarig jubileum dan ook groots vorig jaar met een aantal concerten in de Kuip. Maar ja, voor het begin moeten we helemaal terug naar oktober 1999. Want zoals de meesten van jullie misschien wel weten, kent de band natuurlijk twee gezichten. Het tijdperk vanaf de start met de zanger Tim Akkerman. En natuurlijk de huidige periode met zanger Marcel Veenendaal. Maar we starten in 1999. Toen de 15-jarige drummer slechts Jamie Westland een bandje wilde beginnen. Ja, en zijn vader hielp hem daarbij om een aantal leden te zoeken. En na een aantal audities werden de 15-jarige Frans van Soest, ofwel Spike zoals de meesten hem kennen, de 17-jarige basgitarist Bas van Wageningen en zanger Tim Akkerman, ook slechts 19 jaar, aan de band toegevoegd. De vier namen al snel een aantal demo's op, waaronder deze Just the Way I Do.

Ja, dat klinkt toch best aardig zo, Just the Way I Do, van een paar jonge tieners. Maar met dit nummer begon het wel allemaal voor de Haagse band. Want tijdens een optreden hoorde radio-dj Rob Stenders de band. Hij draaide het vervolgens op de radio. Waarna ook verschillende platenmaatschappijen interesse kregen in het nog jonge, prille bandje. Ja, niet veel later tekenen ze dan ook een platencontract. En in 2001 al verschijnt hun debuutalbum Discover. Met onder andere het nummer wat je net hoorde. Ja, ze coverden onder meer ook My Generation van The Who. En ze hadden ook een van hun eerste hits met het volgende nummer, Inside My Head.

Ja, de band groeide razendsnel uit tot een van de populairste jonge rockbands van Nederland. Ja, niet te vergeten, zoals net al genoemd, dat ze pas net volwassen waren of nog niet eens volwassen waren. En door de populariteit speelden ze al vrij vroeg op grote festivals. Denk dan aan Pinkpop en Lowlands. In 2003 kwamen ze dan al met hun tweede album Over the Moon. Ja, wij maken even een klein sprongetje naar 2005. Ik was toen 14 jaar oud en kocht een van mijn eerste cd's. En als een kind zo blij was ik. En ik heb deze cd ook flink grijs gedraaid. En nog steeds in mijn bezit natuurlijk. Ik heb het dan over het derde album van Direct, All Systems Go. Ja, het album was een flinke stap in de carrière van de band. Het album klinkt meer volwassen dan zijn voorgangers en bereikte in Nederland de nummer 1 positie in de Nederlandse album top 100. Ja, de punkpop uit de beginjaren is nog wel wat aanwezig, maar er is wel meer ruimte voor melodie, stevige gitaren en wat meer volwassen teksten. Ik heb 2 nummertjes voor jullie klaarstaan in deze Direct Special. We beginnen met 1, 2, 3, 4, 5.

Hier op Gouwe Stad Radio. Ja, we gaan nu naar de eerste single van dit album. En opvallend is dat dit een cover is van de Britse zanger Alistair Griffin. Maar in Nederland wisten ze er een top 5 hit mee te scoren. We gaan luisteren naar Hungry for Love.

Hungry for Love in deze direct special op Gouwe Stad Radio. Ja, het volgende nummer wijkt muzikaal toch wel iets af van het rest van het album. De tekst gaat onder meer over het onder ogen zien van pijn en moeilijkheden in plaats van ervoor weg te lopen. En dat maakt dit nummer voor de fans een van de meest emotionele nummers en een toch wel verborgen parel op dit album uit de Tim Akkerman periode. Noir.

Ja, als Systems Go wordt gezien als een hoogtepunt van de eerste periode van Direct met Tim Akkerman dus nog. Ja, een energiek rockalbum met sterke meezingers en een geluid waarmee de band definitief doorbrak bij het grote publiek. In 2005 deed Direct ook mee aan een MTV-programma genaamd Road Rally, waarbij de band zonder geld of telefoon door de Verenigde Staten reisde om optredens te regelen. Ja, die ervaringen waren enigszins goed voor de band, zorgden voor inspiratie, maar leidden ook tot de eerste spanningen en de eerste haarscheurtjes tussen de bandleden. Ik ga er van dit album nog twee draaien van All Systems Go. En we beginnen bij het eerste liedje, dat is Blind For You, waar onder meer concertpianist Wiebe Sjoerdjari meespeelt. En dat zorgt voor een mooi ingetogen liedje.

Ja, The World's Gone Crazy in deze direct special hier op Gouwe Stad Radio. Ja, de band brengt met Tim Akkerman nog wel een aantal albums uit. Zo komt onder meer in 2007 nog een album direct uit. En in 2008 het album Tommy, onder meer van The Who, die ze nadoen met verschillende artiesten. Ja, en er wordt ook nog wel een akoestisch live album opgenomen. Maar in 2009, ja, dan werkt het gewoon niet meer tussen de leden. Ze zijn simpelweg te ver uit elkaar gegroeid. En Tim Akkerman, die wilde vooral wat anders. Die wilde meer de kant op van singer-songwriter. Ja, en daar voelde de rest van de band niets voor. Ja, en daardoor ging Tim Akkerman uit de band. En toen zat direct ineens zonder frontman. En daar kwam ineens Marcel Veenendaal. Geboren in 1982 en groeide eigenlijk zijn hele jeugd op in Ede. Deed Veen vaak mee met jam-sessies in Nijmegen. En werd in 2004 bekend op tv ook meer, omdat hij tweede werd in een Afro-sterrenjacht op televisie. Speelde onder meer ook in musicals. Denk dan aan Jesus Christ Superstar, The Wiz en Hair. En doordat hij dus meedeed in 2008 met het album Tommy, kwam hij in contact met Direct. En uiteindelijk bedacht Direct een televisieprogramma te gaan maken, Wie is Direct? En uiteindelijk werd Marcel Veenendaal gekozen als nieuwe zanger. Ja, met hem sloeg de band een wat volwassener en alternatieve muziekrichting in. Wat uiteindelijk leidde tot grote successen. In 2010 al komt de band dan met een nieuwe album, Times Are Changing. Dat is ook tevens de eerste single met de nieuwe zanger Marcel Veenendaal. En hoe toepasselijk zou je zeggen, Times Are Changing. Maar ja, de band heeft nooit toegegeven dat het over die verandering gaat. Maar het lijkt er toch wel sterk op. Het was niet alleen de introductie van Marcel Veenendaal, maar ook de nieuwe muzikale richting waar ze heen gingen. En het is gewoon ook een heel goed en lekker nummer. Times Are Changing.

Ja, het volgende nummer wat je gaat horen is This Is Who We Are. Dit nummer gaat niet alleen over onrust en saamhorigheid, maar de band maakt ook een statement. Dit zijn wij nu, de nieuwe Direct.

Ja, je hoorde twee nummers van het album This Is Who We Are uit 2010. En het waren tevens ook twee grote hits. Ja, direct in deze special op Gouwestad Radio. Ben je nou wat later ingeschakeld en wil je het programma graag vanaf het begin luisteren? Wat ik zeker zou doen natuurlijk. Dan kan je vanavond om 10 uur de herhaling luisteren. En anders kun je morgen de podcast opzoeken op de Gouwestad website. We maken weer even een sprongetje in de tijd, want na de albums in 2011 en 2014, met onder meer de grote hits Young Ones en Where We Belong, brengt de band in 2007 het album Rolling With The Punches uit. We gaan luisteren naar het heerlijke Ricochet.

Ja, dan zijn we inmiddels in 2020, want dan verschijnt het album Wild Hearts, die weer heel goed wordt ontvangen door het publiek. Hoewel het volgende nummer Soldier On uitkwam voor de coronapandemie, groeide het nummer tijdens de lockdown juist uit tot een echte volkssong. Ja, veel mensen herkenden zich in de boodschap van hoop en volhouden in een onzekere tijd. Mentale kracht, hoop en doorgaan ook als het leven zwaar is, dat zit allemaal in Soldier On.

Ja, Soldier On. Ja, en heb je nou na al die muziek van Direct die vandaag is voorbijgekomen van... ik wil ze een keer live zien. Doe dat alsjeblieft, want het is echt een fantastische liveband. Ik heb ze zelf onder meer als VIP in Tivoli onder meer gezien. Wat een fantastisch optreden was dat. De energie spat er vanaf. En volgens mij staan ze eind november ook in Ahoy. Dan zou ik zeker even gaan checken of daar misschien nog kaarten voor te koop zijn. En let dan tijdens de concerte vooral eventjes op Spike. Want ja, daar spat de energie gewoon vanaf. En hij is altijd in voor een dolletje met het publiek. Ja, en hij kan ook nog een heerlijk potje gitaar spelen. En is altijd super enthousiast. Ja, en zoals jullie misschien ook wel weten, heeft Spike ook al jarenlang een relatie met Bella Hay. Bella Hay is natuurlijk de dochter van legendarische zanger Barry Hay van The Golden Earring. Dan gaan we naar 2024. Dan brengt de band het album Sphinx uit. En het album draait vooral om ervaringen uit het eigen leven. Menselijkheid, veranderingen en onder meer verbinding. We gaan luisteren naar 90's Kid over het opgroeien in de jaren 90. En aangezien ik zelf uit 1991 kom, vind ik dit zelf ook een heel erg leuk nummer. 90's Kid.

Ja, en zo zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van deze mooie direct special hier op Gouwe Stad Radio. Hopelijk hebben jullie als luisteraar genoten van al deze mooie muziek van Direct. Ik wil Arjan Doeman nogmaals bedanken voor het verzorgen van de techniek vandaag. Ik was Roel Visser, uw presentator. En we gaan eruit met Through the Looking Glass van hetzelfde album. Ik wens jullie allen nog een hele zonnige zondag. En hopelijk tot de volgende. Dag!

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
1: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
0: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
2: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
0: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met de Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel is je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda.
0: Deze aflevering wordt gemaakt door gastpresentator Leni Belonje en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Anjo van der Wekke en Mieke Marie van Rooyen van Christelijke Dansschool La Vive. Een christelijke dansschool in Gouda, daar willen we natuurlijk graag meer van weten. Welkom allebei.
2: Dank je.
0: En het thema van deze aflevering is daarom, hoe kan het anders, dans. Leni, wat kunnen de luisteraars deze aflevering verwachten?
1: We hebben muziek en een gedicht over dans gevonden. Er is ook weer een column van kerkhistoricus Paul Abels. En we zijn benieuwd of hij hier ook een link met het thema heeft.
0: Ja, dat lijkt me niet meevallen. Maar wie weet, blijf dus luisteren. Maar nu eerst muziek.

0: Dit waren de Dubliners met Lord of the Dance. U luistert naar Kerk in Gouda. Het thema is dans. Hier in de studio zijn twee dansdocenten van Christelijke Dansschool. Welkom Anjo en Mieke Marie.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En onze eerste vraag is aan jullie. Willen jullie iets over jezelf vertellen? En wat is je link met Gouda? Begin met jou, Anjo.
1: Yes, nou, ik ben dus Anjo van der Wekke. Ik ben 24 en ik ben geboren en opgetogen in Gouda. Dus best logisch dat de dansschool hier is. En ik zit ook hier in de kerk. Dus dat is de link met Gouda.
3: Allemaal linken met Gouda.
1: Precies. En in het dagelijks leven ben ik pedagoog. Ik ben net afgestudeerd. Dus,
3: en op zoek naar werk?
1: Ja, en ik werk ondertussen nu bij Enver en ben op zoek naar iets anders.
3: En wat is Enver?
1: Enver is een jeugdopvoedorganisatie. Ja, dus ik werk op een dagbehandeling met jonge kinderen die uit zijn gevallen op school. En het doel is dan na 9 maanden dat ze weer op een vorm van onderwijs komen.
3: Ja, dat is wel mooi werk ook.
1: Ja, ja, superleuk.
3: Ja, leuk. En hey, vertel jij.
2: Ja, ik ben Mieke Marie. Ik ben op dit moment 20 jaar. En ik zit in dezelfde kerk als Anjo. Waar onze dansschool is in het gebouw van onze kerk.
3: En welke kerk is dat?
2: Jesus Central Church in Gouda natuurlijk.
3: Oh ja, dat was eerst God Center.
2: Ja, dat was eerst God Center. Okay, dat klopt, ja. Dat klopt. En 2017 ben ik hierheen verhuisd. En toen ergens 2018 ben ik naar God Center toe gegaan. En daar heb ik Anjo leren kennen. En ze zochten daar ook nog meer dansjuffen. En ik heb een passie voor dansen en een passie voor mensen helpen. Docentschap. Ik studeer zelf ook om een beeldende docent, kunstdocent te worden. Ja. Dus ik hou ervan om met mensen te werken en dingen aan te leren met kinderen of met tieners.
3: Ja, dus dat past helemaal.
2: Dat past, past bij de dansschool.
3: Mooi, goed. Hey, en hebben jullie naast de dansschool ook nog ander werk? Ja, dat vroeg ik net. Jij bent op zoek. En doe jij nog wat anders daarnaast?
2: Nou, ik werk ook in de horeca, maar dat is een beetje een bijbaantje. Maar dat is gewoon, dat past eigenlijk ook wel een beetje met dat ik er van hou om altijd met mensen bezig te zijn. Dus ook in de horeca, als serveerster werk, dan kom ik ook rond mensen. En dan kan ik glimlachen, gedelen of gewoon vriendelijk zijn met mensen.
3: Nog een leukere avond of middag geven.
2: Ja.
3: Leuk, dus we kunnen je daar ook nog tegenkomen.
2: Daar ook.
3: Ja.
0: En Anjo, jij bent toen begonnen met de dansschool, ook met andere mensen. Kun je daar iets over beginnen of vertellen over het begin?
1: Ja, ja. Nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het echt een dansschool per se zou worden. Ja. Ik zat in mijn tussenjaar en ik verveelde me een beetje. Dus ik ging met een vriendin, die is nu niet meer bij de dansschool. Dachten we van, nou, het is gewoon leuk om dansles te geven. Er waren een aantal meisjes in de kerk, die hadden er ook wel zin in. Dus wij gingen om de week dansles geven aan een paar meiden. En we hadden geen idee.
3: Gewoon,
1: dus
3: zomaar.
1: Dat was gewoon zomaar. En dat was uiteindelijk echt super leuk. En in dat jaar kwamen we er ook een beetje. Dacht ik, het is eigenlijk leuk om ook andere dingen met deze meiden te doen. Dus we gingen op kamp en we gingen gewoon nachtjes in de kerk slapen. Omdat ik wist van hoe leuk ik dat als tiener vond.
3: Ja, waren dit ook tieners?
1: Nee, dit waren geen tieners, het waren kinderen. Deze zaten in groep 5 tot en met 8.
3: Ja, ja.
1: En toen het eerste jaar hadden we dus 10 meiden. En toen na dat jaar vond ik het nog heel erg leuk om door te gaan. Ik dacht van, dit wil ik eigenlijk ook wel elke week doen, dus niet om de week. En mijn vriendin die dacht, dansen is echt niks voor mij. Dus die is gestopt. En toen kwam er een ander meisje, Sterre. En samen zijn wij zo het tweede jaar ingegaan. En toen heeft het veel meer vorm gekregen. Dus toen zijn we echt elke week dansles gaan geven. Toen kwam er ook een groep bij. Toen hadden we ook een iets bredere leeftijd. En zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden. En de jaren daarna zijn er alleen maar groepen bijgekomen. En werd de leeftijd ook steeds groter. Dus we hebben nu van groep 3 tot en met de oudste 16. Dus dat is ook steeds groter geworden.
2: Ja. En het is al de 6e jaar.
1: Het is nu het 6e jaar inderdaad. En 2 jaar geleden is Mieke erbij gekomen. En 3 jaar geleden is Lisa erbij gekomen. En afgelopen jaar hebben we ook voor het eerst aanbiddingsdansles zijn we gaan geven. Dat doet Mariette Baron, die heeft daar echt een supermooi hart voor. En dat is voor volwassenen en voor kinderen. Ja, dus zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden.
0: Ja. Ja. En de naam van de school, kun je daar ook iets over vertellen? Of hoe is dat ontstaan? Of wat betekent dat?
1: Nou, dat is de naam is Oogrut 2 jaar geleden ontstaan, denk ik. Het was eigenlijk Sterre die dacht, we waren altijd de dansgroep van de kerk. Maar dat vonden we eigenlijk een beetje suf worden.
3: Ja, dat klinkt dus, niet zo.
1: Toen kwam zij eigenlijk met van, waarom doen we eigenlijk niet La Vive? Want daarvoor was onze pijlers was veiligheid, vriendschap en identiteit. Dat waren onze drie pijlers waarvanuit we werkten. En toen kwam zij eigenlijk in haar gebed kwam zij tot La Vive. En La Vive betekent het leven. En in La Vive zit dus ook die visie. Dus de V voor vriendschap, de I voor identiteit. Oh. En de andere V voor veiligheid. En dan de E is voor en nog zoveel meer dan dansles.
3: Mooi.
1: Omdat we niet alleen dansles doen, maar eigenlijk nog veel meer dan dat. Dus zo is dat ontstaan.
3: Ja, dat is wel een hele mooi gevonden naam. Ja.
1: Ja.
3: Ja. Hey, Mieke Marie, jij hebt een paar nummers uitgezocht. Ja. Zou je het eerste nummer willen vertellen waarom?
2: Eigenlijk sluit het heel mooi aan waar Anje het nu over hebt. Dat we veel meer en nog zoveel meer dan dansles zijn. Want buiten dansen vinden we natuurlijk ook belangrijk dat we het geloof overbrengen. En dat is ook waarom ik dit nummer gekozen heb. Want iedere dansles, we hebben een uur dansles. In de laatste 15 minuten hebben we altijd een Jezus momentje waarin we een moment een bijbelverhaal of een thema bespreken rondom het geloof die we dan met de kids bespreken. En dan krijgen ze ook 5 minuten de tijd om even over een vraag na te denken of een tekening te maken in een schriftje. En tijdens dat moment zetten we altijd een nummer aan en dan zijn we stil zodat hun zelf bezig kunnen gaan met het onderwerp waar we het over hebben gehad.
3: Ja, ja.
2: En met van mijn kleine kids speel ik eigenlijk bijna altijd hetzelfde nummer. En dat is dit nummer, The Blessing.
3: Nou, we gaan luisteren. The Blessing van Carrie Job Carnes en haar man Cody Carnes.

0: Ja, u luistert naar Kerk in Gouda en we hebben hier als gasten twee mensen van Christelijke Dansschool La Vive. En het is een dansschool. Hebben jullie zelf ook op een andere dansschool gezeten?
1: Ik heb hier Dansschool Gouda. Het heeft niet echt
2: dansstudio
1: een andere
2: naam. Gouda.
1: Dansstudio Gouda heb ik 2 jaar jazzdance gedaan, denk ik. En ik heb van tevoren, voor 2017, woonde ik in Den Haag. En daar heb ik 8 jaar op een kidsdance gezeten.
0: Ja,
1: dus ik heb wel een soort bijna 10 jaar danservaring.
0: Ja, ja. En had jij ook danservaring?
2: Ja, nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij ook bij Studio Dansstudio Gouda hebt gedanst. Maar ik heb er ook gedanst sinds dat ik 13 was. Tot een paar jaar geleden. En daar heb ik altijd ballet gedaan. En op een gegeven moment... en op een gegeven moment heb ik ook jazz en modern gedaan.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Hey, en een christelijke dansschool. Bestaan er nog meer christelijke dansscholen? Of moesten jullie alles zelf bedenken? Of kon je naar een voorbeeld kijken?
2: Nou, er bestaan christelijke dansscholen, zeker. In Gouda niet. Niet dat ik weet, in ieder geval.
1: Nee.
2: En eigenlijk in omstreken ook niet echt. Dus dat was best nieuw. Of we alles zelf hebben moeten uitvogelen. Ik denk dat we dat onbewust gewoon zelf een beetje hebben gedaan. Ook omdat het doel was nooit per se om een dansschool te worden. Het was gewoon, oh leuk, we doen dansles geven. En dat werd steeds serieuzer. Dus daar groei je ook gewoon in.
0: Ja, en dan krijg je ideeën van, laten we dit of dat ook doen. Ja, en zo

0: krijgt het mooi vorm.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ik was wel afgelopen, of niet afgelopen jaar, maar het vorige jaar was ik bij Opwekking. Daar hadden ze een soort dans showcase bij de jeugdafdeling.
0: Ja.
2: En daar heb ik gezien dat er misschien zo'n 5 christelijke dansscholen. Ja. Daar was Avive Dance, wat volgens mij in Eindhoven zit, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. En dan is er Prees Dansschool, wat een jaar of 2 terug gestart is. Die is in...
1: Is dat Utrecht of Leidschendam? Leidschendam, denk ik.
2: Daar ergens.
1: Ja.
2: En dan is er ook nog een soort salsa dansschool. Die is wat meer voor volwassenen.
1: Move.
2: Move. Of...
1: Ja, nee, er zijn dus echt wel verschillende. Ja, ja.
2: Maar ja,
0: ze zijn waarschijnlijk allemaal heel verschillend.
2: Ik heb er niet echt, we hebben niet echt naar andere dansscholen gekeken als een voorbeeld voor hoe wij het moeten doen. We hebben vooral ook, als we nieuwe stappen zouden zetten, dat we een moment dat we gingen bidden ervoor. We hebben ook echt vorig jaar echt momenten apart gezet om samen te komen, om te gaan bidden van wat willen we met de naam, wat willen we voor dit en dat. Dus het is meer dat we kijken van wat past bij onze dansschool.
0: Ja. Hey, en jullie hebben ook heel bijzondere lessen, danslessen, aanbiddingsles of zo, had jij
2: zeker
0: het over?
2: We hebben een soort een vrije aanbiddingsdanslessen voor kids. Dat heet Flex and Freedom.
1: Flex and Dance.
2: Flex and Dance. En dan hebben we ook eentje voor de volwassen groep. Die heet Kingdom Flagger.
1: Kingdom Dance Expression.
2: Kingdom Dance Expression. Ja. Dat is een hele mooie naam.
0: Zeker.
2: Die wordt dus gegeven door Mariette. En dat zijn, daar dansen we ook met vlag of gewoon vrije aanbidding, waarin we dus een moment echt gaan luisteren naar wat de Heilige Geest wilt. Niet choreografie die aangeleerd wordt, maar echt kijken van hoe word je geleid om te dansen. En met vlaggen, en als je met een vlag danst, dan leidt de vlag je ook soort een beetje met de bewegingen die je maakt. Dus het is echt heel anders dan de danslessen die wij eigenlijk, die wij twee geven, ik en Anjo.
1: Ja, het is heel geestgeleid en onze, zeg maar, de reguliere dansles is meer kinderen die gewoon echt lekker willen bewegen en die willen gewoon een dansje leren. Maar je wilt dat wel gewoon op christelijke muziek doen en op die manier meer. Maar dat is veel meer nog echt het bewegen en het leren van een dansje en de aanbiddingsdansles is veel meer geestgeleid en dat is het verschil.
0: En is dat ook, zijn dat ook grote groepen die...
2: Nou, de kids zijn met z'n 3 à 4 kids op dit moment.
0: Ah, okay. Dus niet
2: dat,
0: zo heel
2: dat moet nog wat groter worden. De volwassen groep zit wel echt op dit moment helemaal vol. Die zitten met 10 mensen of 12.
1: Ja, daar hebben we nu een wachtlijst voor. Die zit gewoon heel die zit vol. En de kinderen, maar het is ook heel mooi juist eigenlijk dat het er 3 zijn. Want daardoor is er heel veel individuele aandacht voor die meiden. Dus we dachten eerst van, oh, dat is wel weinig. Maar achteraf zei Mariette eigenlijk, het is echt mooi om het juist met zo'n klein groepje te doen.
0: Ja,
2: en ook veiligheid.
0: Had Mariette het ook al ergens anders gedaan? Of is dit ook haar debuut dat ze het hier gaat leren? Want dan is het ook makkelijk, fijner om met een klein groepje te beginnen.
1: Ja. Nee, ze heeft het zelf heel erg op haar hart om dat te doen. En ze heeft het ook een tijd in de kerk gedaan. En ook wel buiten de kerk heeft zij het zelf gevolgd eigenlijk. Dit was haar eerste jaar dan om het zelf
2: over
1: te ontdekken.
2: Te
1: van, hey, hoe doe je dat nou met een groep? Maar dat doet ze echt super goed. Dus dat is echt, dat is gewoon super mooi om te zien.
0: Ja.
1: Dat is niet iets waar ik haar in moet begeleiden of zo. Dat doet ze eigenlijk helemaal. Dat doet ze gewoon helemaal zelf en met God. En dat is gewoon heel mooi.
0: Ja. En die groepen, doen die ook wel eens wat in de kerk? Dat ze ook iets met de vlaggen doen of zo? Want dat gebeurt wel eens, toch?
2: Ja, nee, maar dat is veel meer vanuit... Natuurlijk neemt Mariette hun erin mee van hoe kan je daarin uitstappen. En kunnen ze dat dan gewoon zelf tijdens een dienst zelf besluiten om... Achter in de zaal hebben wij een ruimte waar geen stoelen staan voor als je zelf wilt vlaggen of zelf wilt dansen, dan kan dat. Het is niet alsof wij met de groep Freedom Flaggers, Freedom Dance, dat we dan gaan gaan optreden. Want het is iets meer gewoon vanuit eigen aanbidding. En dus doordat Mariette mensen erin meeneemt, zullen mensen ook meer op de zondagochtend vrij voelen om uit te stappen. Dat wel.
1: Ja, ja, met de eindshow hebben we ieder jaar, zeg maar, aan het einde een soort eindproductie van wat we het jaar hebben gedaan. En daar hebben we dan een aantal uit de groep die wel graag op het podium wilden staan. Die hebben een super tof stuk neergezet. Wat wel, zeg maar, wat vrij was, maar wel iets meer, daar zat echt een verhaal in.
0: Ja.
1: Dus dat kunnen mensen ook nog terugkijken op onze Insta, daar staat het.
0: Waar staat
1: onze Instagram.
0: Oh, okay.
2: Dansschool La Vive.
1: Ja.
0: Goed.
1: Dat hebben ze dan één keer in het jaar doen ze dat.
0: Ja. Ja.
1: En het lijkt ons wel leuk om dat ook nog in meer gemeentes te doen. Als men als gemeentes zelf aan het zoeken zijn van hey, hoe moeten we dat vrije aanbidding nou vormgeven. Dat wij daar bijvoorbeeld een keer iets over kunnen vertellen. Of mee kunnen doen met ze.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we nu mee bezig van hey, hoe kunnen we dat vormgeven.
0: Ja, ja. Dus als er mensen luisteren van een andere kerk die het graag willen.
1: Als je het leuk vindt, dan kan dat.
0: Ja, prima.
3: En ik wil ook graag nu verder met het volgende nummer. Anjo, jullie hadden ook gekozen voor het nummer Heilig van Mosby Music. Kun je daar iets kort over vertellen?
1: Ja, nou, we hadden hem eigenlijk uitgekozen omdat we gewoon graag wilden meegeven dat wij dansen bij de dansschool alleen maar op christelijke muziek. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. Mm-hmm. Omdat het denk ik heel belangrijk is om te beseffen waarmee je vult. Ook voor die kinderen en tieners. En dit is eigenlijk een voorbeeld van een nummer wat gewoon best wel een upbeat nummer is, zeg maar. Wat gewoon heel leuk is om te luisteren. Maar de woorden is gewoon, er wordt gewoon superveel waarheid gezongen. En het is gewoon een heel leuk hip-hop nummer waar tieners en kinderen op kunnen dansen. Dus dat laat ook zien dat christelijke muziek helemaal niet saai is. Of dat het alleen maar psalmen zijn, wat ook heel mooi is. Maar dat het dus ook super toffe muziek kan zijn waar ze op kunnen dansen.
0: Allerlei stijlen.
1: Ja, en dat soort nummers kiezen we dus ook echt bewust uit. En we merken dan dat de meiden door de week heen ook dit soort nummers met elkaar gaan dansen. En daar maken ze dan filmpjes over. En dat zetten ze dan op Instagram of op TikTok. En dat geeft natuurlijk een heel ander beeld dan dat je alle TikTok-trends volgt die gaande zijn. Dus op die manier proberen we ook de muziek echt af te stemmen op waar de meiden, wat de meiden leuk vinden qua muziek. En dat kan dus ook gewoon super tof christelijk zijn.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, maakt niet uit.
1: Oké. Terug in de studio, Anjo. We zijn ook benieuwd van, stel ik ben geïnteresseerd of mijn dochter is geïnteresseerd in om op christelijke muziek te gaan dansen. Stel ik meld me aan, hoe gaat het dan in zijn werk? En wat kan ik verwachten?
2: Ja, nou, je kan je gewoon via de website aanmelden. En, of via Insta een bericht sturen, dat kan ook.
1: Ja.
2: En dan wordt er meestal even een proefles gedaan. Dus het kind komt met de ouder. En dan laten we even zien hoe alles eruit ziet, hoe alles werkt. En als ze het leuk vinden, dan gaan ze meedansen.
1: Ja.
2: Dus het is op zich best wel simpel proces.
0: Ja, en moeten ze dan ook eerst een test doen of zo? Want is presteer ook belangrijk bij jullie?
2: Nee, dat is eigenlijk heel bewust dat we dat, dat we dat niet doen. De gewoon reguliere niet-christelijke danswereld is gewoon best wel een harde wereld. Hoe je eruit ziet, dus je lichaam maakt uit. Hoe je danst maakt uit. Eigenlijk maakt alles uit. En daardoor is er gewoon heel veel prestatiedruk. En is je beeld van je eigen identiteit wordt ook heel erg beïnvloed. Dus veel denken dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat ze lelijk zijn. Of allemaal dat soort dingen. En dat willen we bij ons eigenlijk heel erg voorkomen. Dus vandaar dat er ook geen auditie of iets is. Hoe je eruit ziet. We hebben alle vormen maten bij de dansschool. En dat is juist hartstikke leuk. We zien ook dat we soms meiden hebben die dan van andere dansscholen komen, die dan niet christelijk waren, waar ook gewoon hele goede dansscholen bij kunnen zitten, dus daar niet om. Maar die er dan bijvoorbeeld net even iets anders uitzien qua lichaam en die eigenlijk gewoon heel erg gekwetst zijn door hoe het daar gaat of hoe ze er op het podium uitzien, bepaalde kleding die ze aan moeten, die ze eigenlijk niet aan willen. Dus dat doen we heel bewust anders. Kleding wordt altijd besproken met de hele groep. Hoe het haar zit wordt besproken met de hele groep. Dus dat en qua dansen. Ja, we zeggen altijd, het is hartstikke leuk als we foutjes maken. Ze moeten van ons eigenlijk gewoon een foutje maken tijdens het optreden. Gewoon om die druk eraf te halen. Dansen gaat om plezier hebben. Dansen gaat om je talent gebruiken wat je van God hebt gekregen. En talent gaat over iets waar je blij van bent. Dus je hoeft er niet eens super goed in te zijn als je er maar blij van wordt. En dat willen we dat de meiden doen. En we merken dat daardoor op het podium gaan ook veel, veel chiller is voor ze. Ze zijn op een gegeven moment helemaal niet zo zenuwachtig meer. Want ze weten gewoon van, oh, maar als ik een foutje maak, is dat niet erg. Ik zeg altijd tegen de meiden, ik maak 1000 foutjes. Dus daar lachen ze dan allemaal om. Dus dat helpt heel erg. En je merkt gewoon dat bij een optreden de meiden ook gewoon aan het lachen zijn met elkaar. We moeten eigenlijk op een gegeven moment zeggen, oké, je moet er niet zoveel lachen het podium, want het is veel te gezellig. Maar dat is juist superleuk. En dat doen ze ook op een gegeven moment naar elkaar. Dus in de lessen zijn ze helemaal niet zo oordelend naar elkaar van, oh, dit moet anders of dat moet anders.
0: Of jij doet dat fout.
2: Ja, nee, het is gewoon heel gezellig. En als het iets anders moet, dan is het meer, we helpen elkaar. En we willen ook met elkaar dat de dans nog wat beter wordt. Dus we gaan met z'n allen nog even iets beter ons best doen. En het is niet gericht op één kind. En ik weet niet hoe dat bij jou in de les gaat. Dat denk ik hetzelfde.
3: Ja, hetzelfde. Altijd met ze bespreken. En het gaat gewoon om de plezier. En we hameren erop dat hun mooi gemaakt zijn door God. Dat zijn ook onze pijlers. Dat we werken aan de identiteit die ze hebben in God. En dat we daarop de focus leggen. Dat ze gewoon mooi gemaakt zijn. En niet dat ze er helemaal perfect uit moeten zien. Of helemaal perfecte dansjes moeten doen.
0: Ja, dat is ook echt christelijk natuurlijk. Ja, de focus. Goed zoals je bent.
3: Focus ligt ergens anders.
2: Ja, en daarin zijn er soms wel dansscholen die bijvoorbeeld ook christelijke dansscholen, die wel iets meer het performen en dat. En dat is ook helemaal oké. Want ik weet ook dat zij ten diepste hebben van, je bent goed genoeg zoals je bent. En het competitieve vinden sommige mensen ook gewoon heel leuk. Dus dat mag er ook in zitten. Dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen wij hebben denk ik meer een dansschool waarbij dat competitieve er juist niet is. Dus voor de kinderen die dat helemaal niet zo leuk vinden, die komen bij ons. En de kinderen die heel competitief dansen, die dansen vaak ook nog wel op andere plekken. Of waar ze dat dus wel kunnen doen. Want ook dat mag er bij het christelijke ook gewoon natuurlijk zijn. Dat is ook hartstikke leuk.
0: Hey, en de jongens?
2: Ja, de jongens. Ja, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ze komen niet. Nee, ik denk dat echt ons hart ligt denk ik gewoon bij meiden. Vanaf het begin hebben we eigenlijk al gezegd. Nou, het eerste jaar waren we meer van, oh, we doen meisjes. En op een gegeven moment dacht, nou, jongens is ook hartstikke leuk. En we hebben er ook echt voor gebeden van, ja, als er jongens zijn, dan mogen ze komen. Vanaf het podium zeggen we het ook. Op de website staat het ook. Maar ja, ze komen gewoon niet. Ik denk ook dat 50 meisjes in mooie roze tutus een beetje afschrikt.
0: Ja, dat zou naast kunnen.
2: Het is ook heel tof.
3: Het is ook een beetje, we krijgen soms aanmeldingen en dan zeggen we, jullie mogen best komen kijken. Maar ja, kijk, als je met een groepje van 12 meiden zit en er zit één jongen, dan is dat soms een beetje spannend voor, ja, het is wel een kind van groep 3 tot en met 8. En als die dan als enige jongen daar zit, dan is dat soms misschien gewoon net niet de plek waar hij... Kijk, als we meerdere jongens hadden, dan denk ik dat dan bouwt dat makkelijk op. Maar de eerste zijn is soms wel heel lastig.
0: Ja, dat is
2: en we zouden ook echt
0: maar
2: wel
0: sommigen
2: dingen...
0: zijn zo stoer.
2: Ja, we zouden ook echt wel wat dingen moeten veranderen. Als er jongens komen, dan denken wij ook ineens van, oh, wat moeten we nu gaan doen? Normaal gaan we gewoon
3: extra
2: een beetje
3: omkleedhokje.
2: Een beetje jurkjes versieren en glitters en roze. En,
3: daar zouden we aanpassen als dat als
2: ze
3: dat
2: zijn van harte welkom.
0: Als er echt meerdere zijn, een andere groep, dan kan je natuurlijk
2: We zijn van harte welkom. Dus als jij een jongen bent en wil dansen, dan
3: Of een jonge dansmeester.
2: Als je dansdocent al zijn mag.
3: Als je dansdocent, dan komt er misschien makkelijker wat jongens bij.
0: Dat zou best eens kunnen, ja.
2: Dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. We zijn op zich echt nog wel op zoek ook naar dansdocenten. Mannelijke, maar vooral vrouwelijke, want we hebben nu vooral meiden. Dus als iemand het leuk vindt om dansles te geven, dan mag je ook via de website contact met ons opnemen. Er staan ook vacatures. Dus.
3: Weet ons te vinden. Ja. Dansschool La Vive.
0: Ja, nou, wie weet wat er allemaal van komt.
1: En jullie vertelden net al wel iets ook over de pijlers of over dingen die jullie heel belangrijk vinden in de school. Maar is er iets ook voor in je eigen leven wat je daarin meeneemt? Of zijn er bepaalde ontmoetingen die daarin richting hebben gegeven? Of ontmoeting met God of met mensen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat vooral mijn tienertijd daar heel erg in hoe de dansschool is vormgegeven, dat heel erg invloed heeft gehad. Ik heb zelf gewoon een hele leuke tienertijd gehad. Ik had hele leuke tienerleiders en we deden gewoon allemaal leuke dingen. En ik vond dat heel waardevol. Ik heb me daardoor heel gezien gevoeld. Ik heb me daardoor gewoon heel erg mezelf kunnen zijn. Ook bij mijn eigen leeftijdsgenoten.
1: Oh,
2: en dat ook allemaal vanuit christelijk geloof. Dus daarin ook heel veel gewoon ontmoetingen met God gehad. En dat je dus ook in het christelijke gewoon zoveel plezier en fun kan hebben met elkaar. En ik denk dat dat heel erg... dus eigenlijk alles wat we buiten de danslessen zelf, dus de dansdagen en ons nieuwjaarsgala, hoe we dat vormgeven, dat heel veel invloed heeft gehad. En ik denk dat ik op mijn basisschool heel erg altijd heb moeten presteren. En dat ik dat altijd heel erg vervelend heb gevonden. En dat ik het daardoor nu heel erg gun voor kinderen dat ze dat niet hoeven te doen. Mm. En dat ze dus gewoon lekker zichzelf mogen zijn en foutjes mogen maken.
0: Ja, en bij jou?
3: Sorry, wat was de vraag?
0: Ontmoetingen of bepaalde dingen wat je in je leven meegemaakt hebt, zorgen dat je dit nu zo graag doet?
3: Nou, ik denk dat gewoon dat het mijn passie is voor dansen en mijn passie voor mensen. En dat dat gewoon heel mooi bij elkaar komt.
0: Ja.
3: Ik denk dat gewoon heel mooi...
0: Wat je in het begin al zei.
3: Heel mooi voor zich spreekt.
0: Ja.
3: Ik geniet ervan.
0: Is er nog iets wat je nog aan de luisteraars mee wil geven? Wat je zegt, oeh, maar dat moeten ze nog weten? Of is het meeste wel verteld?
2: Ja, nou, we hebben altijd in de kerk dus gezeten in God Center. En afgelopen jaar zijn we dus een stichting geworden. Dus we dansen nog in de kerk. En we zijn nog heel sterk verbonden met de kerk. Maar we zijn niet meer van de kerk. Dus dat is een hele leuke ontwikkeling. Ontwikkeling geweest.
0: Echt professioneel.
2: Ja, dus we zijn er een iets professioneler geworden. En dus dat is misschien wel goed om te zeggen. En leuk dat ook afgelopen jaar is gebeurd.
0: Ja.
2: En voor aankomend seizoen kan je ook gewoon opgeven via de website. In september starten we weer. En
3: we hebben er zin in.
0: Prima. Nou, hartstikke bedankt. Het was echt een heel verhelderend gesprek. Ja, iedereen weet nu veel meer over wat er speelt en wat het is en zo. Dus heel erg bedankt.
2: Ja, leuk dat we mochten komen. Bedankt. Ja.
0: Graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst.
3: Ja, dank je wel.
0: En tot slot luisteren we nog naar een nummer wat Mieke Marie nog heeft uitgekozen.
3: Ja.
0: Wil je vertellen waarom je dat gekozen hebt?
3: Ik heb gekozen voor Awake My Soul, want het is een nummer wat ik soms opzet, ook voordat ik naar de dansles ga. Of als ik op weg ben, of als ik al in het kerkgebouw ben, dan neem ik een moment om even te bidden, om mijn focus op God te leggen. Voordat ik aan de slag ga met het praktische zaken, altijd eerst even geestelijk om mezelf af te stemmen. En dit is daar een mooi nummer voor om dat te zingen.
0: Ja, mooi. We gaan luisteren.

0: En ook vandaag is er weer een nieuw column van kerkhistoricus Paul Abels. Hij kon vandaag helaas niet in de studio zijn, maar hij heeft de column voor ons opgestuurd. We zijn benieuwd. Het column van Paul Abels.
1: Waarom echte gereformeerden niet dansen? Ruim 40 jaar geleden waren mijn vrouw en ik uitgenodigd voor de bruiloft van onze eerste kraamverzorgster. Zij kwam uit het oer-gereformeerde Rijssen, een zwarte vlek in het grotendeels rooms-rode Twente. Vooraf was er al gewaarschuwd. Het zou geen bruiloft zijn zoals wij die gewend waren in Oud-Marsum en omstreken, want er zou geen muziek zijn en dansen was strikt taboe. Het werd een ontnuchterende ervaring, omdat onze eigen bruiloft nog vers in het geheugen lag. Toen werd namelijk uitbundig ritmisch bewogen op opzwepende muziek. De Rijssense bruiloft had meer weg van een koffietafel na een begrafenis. Aan het eind werd duidelijk dat sterke drank in gereformeerde kring blijkbaar wel mocht leiden tot andersoortige lichamelijke bewegingen van vooral mannen in zwarte pakken. Hoe zit dat nu met die calvinistisch gereformeerde afkeer van dansen? Voor mijn proefschrift heb ik in de stad Delft en het omringende platteland onderzoek gedaan naar de kerkelijke tucht in de 16e en 17e eeuw. Voorafgaand aan elk avondmaal, dat 4 keer per jaar werd gehouden, kregen alle lidmaten huisbezoek van predikanten en ouderlingen. Zij kwamen vaststellen of er misschien beletselen waren die deelnamen aan de tafel des heren in de weg stonden. Het avondmaal mocht immers niet ontheiligd worden door de deelname van mensen die ergernis hadden gegeven door hun gedrag. Als daarvan sprake was geweest, werd lidmaten de toegang tot de avondmaaltafel ontzegd. Alle bevindingen werden gedetailleerd opgeschreven in de kerkenraadsakte, die daardoor het karakter hebben van een kroniek scandaleus. Voor de historicus zijn dergelijke akta echter een prachtige bron om menselijke gedragingen en vooral misdragingen in de vroegmoderne tijd te bestuderen. Op het gebied van de levenstucht bleek dansen, naast drankzucht, een van de grootste zonden te zijn waarmee kerkenraden geconfronteerd werden. Dansen bleek schier onuitroeibaar en kwam voor van hoog tot laag. De Delftse kerkenraad gaf bij herhaling aan dat de dans ongepast was in kommervolle tijden. Hij wees erop dat zij vaak gepaard ging met drankmisbruik en dat het niet zelden de zondag ontheiligde. In een prachtig citaat onderbouwde hij de gereformeerde bezwaren tegen dansen. Het was taboe omdat de lust der ogen en begeerlijkheid des vlezes omgaat, die niet uit God, maar uit de wereld is, zo de apostel zei, en die ons God verbiedt lief te hebben. Bovendien zou door dansen op bruiloften de echtelijke staat geprofaneerd en ontheiligd worden. Zelfs ouderlingen en diakenen bezondigden zich aan het dansen, wat aangeeft hoe moeilijk het uit te roeien was. Toen een ouderling in het dorpje Het Woud onder Delft een bruiloftsfeest gaf ter ere van zijn zoon, nodigde hij ook dominee Phenacolius uit. Toen deze bij aankomst zag dat er uitbundig gedanst werd, maakte hij rechtsomkeer, zonder nat of te droog te proeven of te zijn een huisdorpel te betreden. Nog voor de ouderling onder kerkelijke censuur geplaatst kon worden, viel deze ten prooi aan de pest. En de alzo gebeurt dat dikwijls na overmatige blieskap, in het bijzonder ook wereldse, ook grote droefheid navolgt, aldus de moraal van het verhaal die de dominee optekende in het kerkraadsboek. Dansen werd in het Delftse keer op keer bestreden met kerkelijke strafmaatregelen, maar er kwam geen merkbare verbetering. Of Gouda eenzelfde beeld te zien gaf, is niet vast te stellen. Hier werd heel lang geen kerkelijke tucht toegepast op lidmaten. Dat paste eenvoudigweg niet in het streven van stad en kerk om niemand uit te sluiten. Het duurde tot na 1620, toen de Sint-Jansgemeente door militair ingrijpen van de Oranjes in stevig gereformeerd vaarwater was beland, voor er ook hier tucht werd toegepast. Over dansen is dan nog steeds weinig tot niets te lezen in de kerkenraadsakta. Toch zal ook hier het danstaboe geleidelijk zijn intrede hebben gedaan in orthodox gereformeerde kring, Wat dat betreft verschilt Gouda waarschijnlijk niet van Rijssen en Delft. Met zwarte kousen gaan de beentjes nog steeds maar moeilijk van de vloer.

0: Na de column van Paul Abels hoorde u La Morisque van Sozzato door het New London Consort. Het was eeuwenoude dansmuziek. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: In de zomermaanden juli en augustus organiseert het Weiland Klooster iedere maandagavond een kleine viering in de Wilgehut van het voedselbod, midden in de natuur van het Goudse Hout. Je kunt luisteren naar een verhaal en naar de vogels, een lied zingen en een kaarsje aansteken. De veldkapel, gemaakt van wilgetakken, is in het voedselbos in Gouda. De viering begint om 7:30. In de maanden juli en augustus is er ook weer iedere vrijdag om 12:00 tot 12:30 een gouden moment in het koor van de Sint-Janskerk. Ingang tegenover het museum in Gouda.
0: Op zondag 16 augustus is er om 5:00 weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Pauluskerk, voorganger dominee Kees van den Berg. De Vrije Evangelische Gemeente Gouda, Turfmarkt 23, is in de zomermaanden iedere woensdagochtend open van 10 tot 12:00. Er zijn mensen aanwezig om mee te spreken en ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen dat raakt aan het thema van de uitzending, dans, deze keer. En we vonden er een van Ingmar Heitse, voormalig stadsdichter van Utrecht. Het gaat erover dat ook als het moeilijk is, laat dan even alles los. Bijvoorbeeld door te dansen.
1: Los. Dans. En je weet dat je bestaat. Dans. Een dans op hete kolen. Dans de gaten in je zolen. Dans tot de planeet vergaat. Dans als alles is gezegd. Dans tot je de tijd vergeet. Dans zoals je ademhaalt. Dans tot je de weg weer weet. Dans om nooit meer stil te staan. Dans de sterren en de maan. Dans de bomen en het bos. Niets meer vast en alles los. Van Ingmar Heitse.

ze soms is, omdat ze nooit, nee, nooit meer wil vergeten wie ze is. Maar de deur zit op slot en de koelkast staat niet op zijn plek en de jurk die ze draagt.

0: om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, en zoeken we bij RTV Gouwestad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Leo Hoek van Dijken vond voor ons dans. Van een door Joost van Kersbergen in Amsterdam wonende Goudenaar uit een bekende Goudse familie. Dit nummer sluit prachtig aan bij het gedicht Dans, ook als het moeilijk is.
1: Daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Leni Belonje en Marian Rekswinkel. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij gouwestad.nl. Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
3: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
2: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
4: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
2: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Gouwestad.
7: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na het ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn bij Nooddorp altijd nog 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

you talk about the age.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu er.

0: ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Farrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat de mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
7: Dit is Gouwenstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
9: Dit is Joel Wondmoor. Elke zondagavond om 8 uur met de betere popmuziek.

0: Ja, een goede middag. Dit was We Like the Party van de Banger Boys. En welkom bij speciale You Want More. Want nou ja, Ernst is er niet. Die heeft vakantie. En daardoor hebben we wel Maiko.
1: Ja, zeker. Dat ik is heb, een goede nogmaals, ik vind het leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja.
1: En super gezellig ook. En ja. Dit is de eerste beleving met een bekende Nederlander.
2: Ja. Nou ja, bekend. Ik kom binnen en jij zegt, Michael, wie is u?
1: Ja, ik wist het bij het begin ook niet natuurlijk.
2: En dan noemt u me nou bekende Nederlander ineens.
1: Ja, ik moet er even kijken, want dan was ik even mee op Spotify en toen zag ik het in één keer.
2: En ja, nu ken je me wel, hè?
1: Oké,
2: zie je wel.
1: Ja,
2: okay, dank. Hallo, Raymond.
0: Hallo, goedemiddag.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Nou ja, je hoort natuurlijk Ruud van den Berg. Maar ik en alle anderen mogen gewoon feestzanger Huub Hangop zeggen.
2: Zeker weten.
0: Helemaal vanuit Etten-Leur hier naar Zoeterwoude.
2: Ja, klopt. Maar ik kom hier wel vaker in de regio, hè?
0: Ja?
2: Nou ja, Al van der Rijn bijvoorbeeld. Nieuwkoop, Ter Aar, dat soort plaatsen.
0: Leiden
2: niet. Zou ik wel een keer willen optreden. Lijkt me een mooie stad.
0: Ja.
2: En ik kom wel ook... zondags kom ik naar Noorden. Ja, is ook een beetje... Is dat in de buurt?
3: Ja,
2: ik weet niet.
3: Ja, Noorden zit bij Nieuwkoop inderdaad.
2: Oké, maar goed. Maar ik kom wel vaker in deze regio. Maar ik ben wel zeer vereerd dat jullie mij hebben uitgenodigd.
0: Ja.
2: Want in Zoeterwoude dorp ben ik volgens mij nog nooit geweest ook. Maar en sowieso niet op Radio Geen Miva. Dus...
0: Nee.
2: Premiere.
1: En even een leuk vraagje. Word je nou niet snel herkend door als jij door plaatsen loopt dat ze denken... En dat er allemaal fans naar je toe komen van papier en pennen en mag ik een handtekening of bla bla bla?
2: Nou, ten eerste, ik word niet zo vaak herkend, want ik ben natuurlijk, als ik die muts afdoe, en dan heb ik een andere bril, privé, en doe ik mijn stropdas af en dan doe ik gewoon mijn kloffie aan, dan word ik niet heel vaak herkend. In Brabant wel meer. En ik zie soms wel mensen kijken van die man die lijkt... Dan zeggen ze vaak van, meneer, mag u iets vragen? Ja, u moet niet zien als een belediging, maar lijkt u lijkt op iemand. Bent u toevallig Huub Hangop? Zeg, hoe durf je te zeggen?
3: Dus je moet je eigenlijk zoveel mogelijk vermommen eigenlijk om herkenbaar te worden?
2: Eigenlijk wel, maar ik hoef niet te herkennen. Ik vind het wel fijn als dat niet iedereen mij herkent.
0: Ja.
2: Maar, en jij vraagt ook handtekeningen en zo. En dat is al lang verleden tijd, hè?
0: Ja.
2: Ze willen tegenwoordig allemaal een selfie maken.
0: Ja.
2: Vandaar dat ik ook een liedje heb gemaakt. Ik wil met jou een selfie.
0: Ja.
2: Heb ik ook. Ken je wel, hè?
0: Wanneer was die uitgekomen?
2: Dat weet ik niet meer. 2000, als uit mijn hoofd, 15 of zo. 2015. Moet ik een stukje spelen ervan?
0: Mag.
2: Hey, hallo. Ik wil met jou een selfie. Hey, hallo. Kom even bij me staan. Lach eens even naar mijn camera. Zodat ik met jou... op de foto ga. Nog verder?
1: Ja, gaan we verder.
2: Shalalalalalala. Zoals de luisteraars horen, speel ik het ook live op gitaar, hè?
1: Ja, dat is netjes, ja.
2: Want ja, daarom kan ik snel natuurlijk. En mag ik nog iets zeggen?
1: Dat mag.
2: Want jullie draaiden hier voor een liedje van de Banger Boys.
1: Ja.
2: En dan moest ik ineens denken, de Banger Boys hebben mij destijds geïnspireerd om het liedje te schrijven www.anita.nl.
1: Ja.
2: Want ik heb hun sound een beetje, nou kan ik nu al zeggen, 20 jaar later, een beetje nagemaakt. Als je goed luistert naar Anita.nl herken je een beetje de Banger Boys sound. Ja. Dit even terzijde hoor, want ik bedoel,
1: gekheid op stok.
2: Daar hebben jullie misschien geen boodschap aan. Kennen jullie het liedje Anita.nl?
0: Van mij wel, ja.
2: Moet ik het even... Ja. Okay.
1: Ja,

0: had een applaus verwacht, maar ja, mag jij. Dank je.
1: Jij maakt applausjes.
0: Dank je.
2: En wanneer is Ruud precies? Prima. Wanneer is Ruud precies Huub geworden?
0: Dat was om precies te zijn in december 1981. Want daar weet ik nog goed. Want daar had ik kreeg een platendeal met mijn allereerste liedje. Wij hebben thuis een wasautomaat. Dat hadden we, een vriend van mij had dat opgestuurd naar de bekende DJ Joost den Draaier.
2: Ja.
0: Kennen jullie die nog?
2: Ja, tuurlijk.
0: Annex Willem van Kooten. Ja, die was de oprichter van onder andere Radio Veronica. Ja. Ja. En de Nederlandse Top 40 heeft hij opgericht.
2: Sowieso. Leuk.
0: Helaas is hij vorig jaar overleden, of 2 jaar geleden alweer. Maar goed, Willem van Kooten, die zag het wel zitten. Wij hebben thuis een wasautomaat. En toen zei hij, ja, hoe heet je? Ik zei, ja, Ruud van den Berg. Hij zei, ja, met alle respect. Dat is een mooie naam, maar dat kan, ja, staat een beetje raar. Ruud van den Berg met Wij hebben thuis een wasautomaat. Je moet een leuke naam verzinnen. En toen s'avonds verzinnen. Jos Jolig, Kees Kroket, Fred Frikandel. Nee, wacht. Johan Jochert. Wacht eventjes. Bob Hang Op had ik toen. Ja. Dus ik faxen naar hem. Want toen was het nog fax, hè. Faxen. Het wordt Bob Hang Op. Oké. Okay. Werd ik 's ochtends wakker. Oh nee, ik ben helemaal geen Bob. Ik voel me veel meer een Huub. Toen heb ik snel gebeld. Mag ik nog veranderen in Huub Hang Op? Ja, tuurlijk, joh. Nou, en toen. Dat was in december 1981.
2: Ja.
0: Dat is lang geleden, hè?
3: Ja. Dat is heel lang
0: geleden. En er heeft ook nog op 1 singeltje. Dat was in 1984. Was bij, nee, je wordt weer vent in de shawarma tent. Dat gaat zo. Je wordt weer vent in de shawarma tent. Je wordt weer vent in de shawarma tent. Applaus voor de paus. Applausje. Lekkere knoflooksaus, de grootste krent. Die wordt weer vent in de shawarma tent. Nou, dat liedje werd... Oh, dank u wel. Werd uitgebracht in 1984. En toen was er een drukfout op het hoesje. Toen stond erop Huug Hang Op.
2: Ja.
0: En sindsdien heet ik niet Huug Hang Op. Want dat vind ik niet zo'n mooie naam. Is het gewoon Huub Hang Op gebleven. Maar voor mensen, ze bellen wel eens mensen. Ja, heet toch Huug Hang Op? Hebben ze dat singeltje gekocht. Dat werd is verkocht. Toen brachten we nog singles uit. Hè?
2: Ja.
0: Vinyl. Dat ken je wel, hè?
2: Ja.
0: Maar goed, het is heel lang geleden, hè? Ja. 1984. Goeie.
2: Ja.
0: Ik denk dat jullie toen nog niet eens bestonden op deze wereld.
2: Nee. Michael wel.
3: Ik kom van 1981. Dus.
0: Oh, 81. Ja,
2: ja.
0: Oh, dan had jij
2: ja, daarom, ja. Daarom begon
0: zie
2: ik
0: er wel jong uit.
3: Nou, ik ben het echt niet.
0: Oh, oh.
3: Nee, ik ben het echt niet. Nee.
0: Nou, toch zie je er jong uit.
2: Ja, daarom toch begon ik ook al.
0: Dan moet jullie eigenlijk zeggen, lachen. Huub, jij ook.
2: Ja, jij ook inderdaad. Maar daarom begon ik zelf ook een beetje stiekem te lachen buiten de camera.
0: Hoezo?
2: Omdat jij zei van februari 81.
0: Ja.
2: En Michael is van
3: 1981.
2: Mei van 1981.
3: Ja.
0: Nee, ik zei december 81.
2: December, ja.
0: En jij bent van?
3: 1981.
2: In mei.
0: Mei. Dus jij was al, jij was het dus
2: dat was die, ja.
0: Toen ik mezelf oprichtte. Of, toen ik mezelf oprichtte. Ja. Nou, mooi. Dus dan zijn we van hetzelfde jaar.
3: Ja, nou leuk hè. Spontaan ook.
0: Dus dan ben jij dus, even kijken, 25. 45.
3: 45.
0: Dus ben ik 45 jaar Huub Hang Op. Oké.
3: Nou, dat is wel grappig. Dat is echt komisch dan. Ja.

0: Ja, mooi man.
1: Maar we gaan een leuk liedje van je draaien. Want we draaien natuurlijk ook...
2: Is het niet goed genoeg?
1: Ja, wel goed genoeg, maar...
2: Maar...
1: We praten zo meteen wel verder.
3: Okay. Maar we moeten natuurlijk ook weer een nummer draaien.
1: We gaan nu een leuk liedje draaien over... Ik wil ook zo'n broek.
2: Ja? Ja, dat klopt.
1: Maar van die zakken aan de zijkant.
2: Precies, ja. Sorry voor die lange titel, maar ja... Het is,
3: nou beginnen we dan wel, want te komen natuurlijk inderdaad. Ja.
2: Ik wil ook zo'n broek met van die zakken.
1: Kan je een beetje vertellen waar die vandaan komt?
2: Dat was 1999, geloof ik, uit mijn hoofd. Had iedereen droeg ineens broeken met zakken aan de zijkant.
3: Ja.
2: Dat was toen in de mode. Dus ik kan me verbaasd, wat is dit nou weer, joh? En dus ik letterlijk, en ik wilde een liedje, was ik mee bezig. Dan kijk je rond. Ik wil ook zo'n broek met van die zak aan de zijkant. Toen dacht ik, hé, ik ga zingen. Dus dat was eigenlijk mijn allereerste liedje wat ik thuis zelf opnam. Want toen was net een computer was in met een apparatuur. Kon je zelf muziek maken. Heb ik dat uitgeprobeerd met een microfoon. En toen ging ik gewoon staan thuis. Ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant. Ik had verder geen tekst. Dus wat ga je dan doen? Herhalen. Ik wil ook zo'n broek met van... En dat ging wat door. En zo is dat liedje ontstaan.
3: Maar dat nummer is toch ook geremixed?
2: Ja, klopt. Want ik had eerst een mix. Die klonk voor geen meter. Toen heb ik het opnieuw. Toen zei iemand, dat is een leuk liedje, maar je moet even goed voor gaan zitten.
3: Ja.
2: Want ik had het in een uurtje in elkaar gezet. Toen ben ik ervoor gaan zitten en toen was het een betere mix. Maar die heb ik wel zelf gemaakt.
3: Ja, want sowieso heb ik wel gehoord. Dat nummer zo herkenbaar is, dat, dat hoor
2: thuis
3: je meteen.
2: Achter bij mij in Roosendaal woonde ik toen. Gewoon achter in het achterkamertje. Gewoon met Cubase. Ik weet niet of je het kent. Cubase is een muziekprogramma. En met Windows... 7 of zo had je toen. Ik weet het niet meer. Ja, Windows 7.
1: 1999 hadden we geen Windows 7. Dat was, langer geleden.
2: Wat had je toen? Windows...
3: XP. Maar Windows XP, XP. Klopt. Hey, ja.
2: Oh, de expert.
1: Ja, sowieso. Ja. Want de andere dagen werk ik met computers toevallig.
3: Kan je natuurlijk zien.
1: Ook binnen Gemiva, dus ik weet...
2: Ook bij Gemiva. Dus jij kent Windows XP.
1: Ja.
2: En ken je Cubase?
1: Minder goed.
2: Het is van de Duitse firma Steinberg.
1: Ja. Ja,
2: muzikanten kennen het wel.
1: Maar dan gaan we nu... ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant draaien. En dan praten we zo meteen weer verder.
2: En de stem, de vrouwenstem, was gewoon mijn overbuurvrouw. Ik even aanbellen. Wil je even wat inspreken?
1: Dan mag je zo meteen wat over vertellen. Over je overbuurvrouw.
4: Maar heb je ook de rechten van dat nummer?
2: Ja, die heb ik. Ja,
4: Red Bull. Mag die op video?
2: Jawel, dat mag wel.

0: Sowieso.
1: Live, ja. Eventjes, live geplaybacked, ja, ja. Live gezongen.
0: Ja.
1: Want het is of playbacken of het is zingen. En de, ik denk dat je het wel op YouTube mag zetten, hoor, deze.
0: Ja.
1: Want het is nou allemaal uitgebracht dus door Joost en Draaier.
0: Ja.
2: Zij, Red Bullet.
1: Red Bullet, ja. De, maar die vinden het wel goed, want die vinden het alleen maar leuk dat, ik, ja. Dat onder mijn liedjes gepromoot worden. Ja. En ik trouwens ook.
0: Zo, ja. En je bekend... Nou ja, je het, voor de uitzending hadden we het over je buurvrouw.
1: Ja, mijn buurvrouw... toenmalige buurvrouw, hè, want inmiddels ben ik natuurlijk verhuisd.
0: Ja.
1: Maar de, die damesstem van... hey Huub. Nee, wat, met ja. Van die zakken. Nee, wat zegt ze nou ook alweer? Heb je ook wel eens een... Zeg Huub, wat zeg, je hoort toch de vrouwenstem ja. Tussendoor? Van wat kan ik je ergens mee helpen? En ja. Zo. Dat is mijn overbuurvrouw. Want toen nam ik de liedjes thuis op. Ging ik naar de overkant. Hey, Katie, zo heette ze. Kun je ja. Eventjes een, wat inspreken? Ja, natuurlijk. Ik kwam ze eventjes naar de studio. En nou, zodoende...
0: En,
1: la, la, ja?
0: En na zoveel jaren nu, heb je dan nog steeds contact met die
1: Die Katie?
0: Ja, Katie.
1: Niet meer, want die woont, ik ben verhuisd. Daarna ben ik naar België verhuisd. Maar ik kon daar maar niet doorgebroken worden. Ik brak daar niet door. Mensen in België, die weet ik niet, klikte niet. Ik ben terug naar Nederland verhuisd. Ik heb nu een andere buurvrouw.
0: Ja.
1: Ook een leuke buurvrouw, hoor.
0: En dan...
1: ik heb daar een liedje over geschreven. Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou.
0: Ja.
1: Ken je die? Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou. Ik heb een pakketje, ik heb een pakketje, ik heb een pakketje voor jou. Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou. Kom, pak hem maar, pak hem maar, pak hem maar aan en open het gauw. Wat zit erin, wat zit erin, dat wil je niet weten. Want er is met dit pakketje flink gesmeten. Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou. Ik heb een pakketje, ik heb een pakketje, ik heb een pakketje voor jou.
2: Nou, mooi.
1: Zo, en ik heb ook nog... Oh, ik heb ook een liedje over de buurman, hè?
0: Ja.
1: Hey buurman, ja. Wat doe maar. Ook doen, hey buurman, wacht. Buur, die heet Hey Buurman. Gaat zo, let op. Komt-ie, hoor. Hey Buurman.
3: Oh ja, deze.
1: Kom erin, want het feestje gaat beginnen. Ik ben de akkoorden even kwijt.
3: Ja, deze nummer herken ik wel, ja. Ja, dit is wel een hele bekende nummer wat je nu aan het spelen bent.
1: Het is een cover.
3: Ja.
1: Hey Buurvrouw,
3: ja.
1: Schiet eens op.

0: Ja.
1: Ja.
2: Oh, Avicii.
1: Ja, ja, daarom zeg ik, het komt... ja, Hey Brother, ja.
2: Maar goed, soms maak ik liedjes op bekende teksten, op bekende bestaande nummers. Hè?
3: Ja, en dat mag zonder...
2: Ja, dat is een goede vraag, Raymond.
1: Ja?
2: Vraag je natuurlijk af. Sorry, ja. Mag dat zonder toestemming?
4: Ja, van mij wel.
2: Ja, van jou. Ja. Ja. Nou, er is laatst vorige week een zaak, een uitspraak geweest van de mannen, collega's van... Kapotte Kachels en René van Rooij, die hadden een liedje van ABBA.
1: Ja, dat heb ik ook zoiets over gehoord.
2: Van de,
1: ja.
2: Dikke Pens, op de origineel Take a Chance.
1: Ja.
2: Dikke Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, Dikke Pens, Pens, Dikke Pens. Ik ben zo vrij, ik ben zo blij met die pens van mij. La la la la la la. Maar goed. Dat hadden ze uitgebracht en dat vond ABBA, de originele, vond dat niet goed. Ze hebben achteraf gezegd, mag niet, willen we niet. Vonden zij niet leuk. Toen hebben ze een rechtszaak aangespannen, maar de rechter heeft gezegd... je mag best een parodie maken, maar als je het op Spotify zet, dan gaat het iets te ver.
1: Want ja, dat klopt. Zo is dat ik ook al begrepen. Er was een heel rechtszaak over geweest, inderdaad.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk de boodschap is, je mag liedjes doen, zoals ik ook doe.
1: Ja.
2: Alleen als de originele tekstschrijver het niet wil... Dan kan hij ze alsnog zeggen van jongens, dat wil ik niet. Je moet het eraf halen.
4: Ja, wij ook. Wij zijn ook een specialist. Nee. Ja? Ik.
2: Ja.
4: Ja. Ik ook.
2: Jij ook.
4: Ja,
2: maar
4: ik, sowieso.
2: Dat klopt.
4: Ja, jij bent een specialist.
2: Ja. Ik ben specialist. Ja, ik heb rechten gestudeerd. Laat ik zo zeggen.
4: En wat voor rechten?
2: Ik heb auteursrechten.
4: Ja.
2: Daar gaat het dus over. Ik heb rechten gestudeerd.

0: Ik ben ook zelf nog advocaat geweest op dat vakgebied. Dus ik weet er wel het een en ander van. Want dat is ook de reden waarom ik het heb geleerd. Want ik vond het gewoon interessant. Want ik wilde echt weten, hoe zit dat nou precies? En dat heb ik nu geleerd. En eigenlijk is het nog steeds een beetje vaag gebied. Maar ik weet wel, belangrijk is om te onthouden, als je aan creatieve schepsels van het ander komt, moet je je echt goed bedenken eer je het gaat gebruiken.
1: Ja.
0: Je kan best natuurlijk altijd toestemming vragen.
1: Ja, dat moet ook al vooral voor tegenwoordig. Hè? Dat,
0: ja, want als je van tevoren toestemming vraagt en ze zeggen oké, dan zit je goed.
1: Ja.
0: Mag ik een voorbeeld noemen?
2: Ja.
0: Of heb je een vraag?
2: Ja, met het goede doel heb je ook meegespeeld, toch?
0: Nee.
2: Een kwestie.
0: Het goede doel, oh ja, van Sinterklaas. Het Sinterklaas liedje van het goede doel, ja. Die hadden Sinterklaas, en dat is van gemaakt, carnaval. Ja. Wie kent het niet?
2: Ja.
0: Dat had Thomas van Groningen gedaan met zijn carnavalsact. Samen met Henk Westbroek. En dat vond zijn medecomponist vond het niet goed. Wordt het natuurlijk toch ingewikkelder door. Want de ene componist vond het wel goed en de andere niet. Ja, dan heb je ook een probleem natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar als iemand, het wijst altijd in het voordeel uit van degene die het niet wil. Als iemand het gewoon niet wil, dan moet je dat ook gewoon respecteren.
1: En accepteren.
0: En accepteren. En respecteren.
1: Ja.
0: Bij de plaatmaatschappij waar ik nu bij zit, Berg Music, zegt ook de baas altijd, jongens, zodra je mag een liedje best namaken, maar zodra de originele rechthebbende er bezwaar tegen maakt, trekken we het in. Uit respect voor degene die het heeft verzonnen. Want die heeft er ook uren,
1: aangewerkt,
0: dagen, misschien wel weken en jaren aangewerkt en zich ontwikkeld tot een goed componist.
1: Ja.
0: Dus je moet het niet onderschatten. Auteursrecht heeft ook een waarde.
1: Is echt wel belangrijk. Ja.
0: Is belangrijk.
1: Ja, ja.
0: En daar hebben jullie ook als radiostation mee te maken.
1: Ja,
0: ook
1: zeker.
0: Beelden, muziek, maar ook tekeningen, architectuur, van alles, schilderijen, foto's op internet. Nooit klakkeloos overnemen, zou ik zeggen. Maar ik heb in het begin van mijn misschien langdradig, maar had ik een wijbe thuis een wasautomaat. Heb ik dus ook toestemming voor gevraagd en gekregen. En Pistolen Bob bijvoorbeeld ook. Ik weet niet of je die kent. Ken je niet? Handen omhoog, dit is een overval. Geef al je geld of je krijgt een knal. Verroer je niet, blijf staan aan de kant. Een dame riep, u bent toch Huub, hang op. Nee mevrouw, ik ben Pistolen Bob. De grootste crimineel van Nederland. Dat is een nummer van Johnny Cash. Ja, oh. Maar ik heb daar toestemming voor gekregen van Johnny Cash.
1: Om dat te mogen maken.
0: Nou, niet persoonlijk, maar Johnny Cash wordt in Nederland dan vertegenwoordigd door een muziekuitgeverij. Dus alle artiesten, ABBA ook, wordt in Nederland vertegenwoordigd door de muziekuitgeverij. Universal, dacht ik, music. Maar Johnny Cash dus ook. Maar ook de Trashman van Wij Thuis een Wasautomaat. En ook bijvoorbeeld Daddy Cool. Heb ik ook toestemming voor gevraagd.
1: Ja, dat is dat Engelse nummer natuurlijk. Daddy Cool.
0: Nee, dat is van Daddy Cool van de Darts.
2: Oh, dus ik dacht van Bonnie M of zo.
0: Daddy Cool, Daddy Cool. Daddy Cool, Daddy Cool. En ik heb ervan gemaakt. Je de boel. En dan vraag je toestemming. En het mooie ervan, als je toestemming krijgt, een autorisatie heet dat, krijg je een stukje ook van de auteursrechten. Dat is het mooie. Ja. Maar als je vraagt, kan je ook nee krijgen. Je kent het bekende spreekwoord.
1: Ja, dat klopt.
0: Nee heb je,
2: kun je krijgen.
0: Precies.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hey Raymond. Het is wel een beetje saai, auteurs.
2: Nou ja, we gaan zo meteen verder praten over je kleding.
0: Oh,
2: je kledingstukken die je altijd je bekende hoed en zo, je bekende.
1: Ja. Zal ik wel even één ding mogen vragen?
0: Oh, ja.
1: Dat ook een leuke vraag is.
0: Ja.
1: Hoe is het met welk nummer ben jij het allerbekendst geworden? Wat was jouw eerste nummer die je uit hebt gegeven?
0: Ja, maar waarmee ik bekend ben geworden.
1: Ja, wat is jouw nummer waar jij als eerste hebt uitgebracht, waar jij zo bekend mee werd?
0: Volgens mij was dat Wat ben je lelijk van dichtbij. Want dat is eigenlijk het eerste liedje. En dan zeg ik eerlijk gezegd halve ook erbij. En tevens mijn laatste liedje. Dat in de officiële top 40 heeft gestaan in Nederland.
1: Ja.
0: Dat stond op nummer 30 of zo. Ineens sloeg dat aan. Omdat een DJ bij Radio 3, toen nog Hilversum 3, ging dat elke dag draaien. Ja, en dan ben je spekkoper. En dat is, maar dat was pas in 1994 of zo.
1: Dat was ook je allereerste allereerste hit die je toen gemaakt hebt op dat moment? Of,
0: ja, want mijn,
1: had jij toen nog
0: wat ik net zei, 12 jaar eerder had ik al andere plaatjes uitgebracht. Maar die bleven allemaal een beetje, het vrachtwagenchauffeurslied overigens. De nieuwe mix daarvan, de turboversie, is overigens mijn meest gestreamde liedje. Ja. En dat heb ik al opgenomen in 1984. Zo. De remix dan weer later, maar ook in de jaren 90. Maar goed, het is allemaal ingewikkeld. Maar mijn allereerste hit, wat jij vroeg, is dus Wat ben je lelijk van dichtbij. En dat heb ik te danken aan de componisten toen, want ik ben niet eigen componist ervan. Dat waren jongens Ruud en Max, die hadden dat liedje geschreven en die zeiden, Huub, is dat niks voor jou? Die hadden een studio en daar kwam ik demos opnemen en zei, Huub, is dat niks voor jou? Heb ik het geprobeerd, vond ik het eigenlijk niks, want ik beledig liever niet, hè, mensen. Want Wat ben je lelijk van dichtbij is toch wel redelijk beledigend.
1: Ja, ja, dat komt ook wel een beetje zo over, inderdaad.
0: Vooral als je
1: het
0: zo gemeend... Nee. Ik kan dingen uit mijn hart zingen. Ja. Komt heel gemeend over, hè.
1: Ja.
0: Dus mensen schrokken daarvan. Maar toch was het live een succes, dus heb ik het uitgebracht. En toen kwam het op nummer 30 in de top 40.
2: Mijn populairste nu op dit moment is het vrachtwagenchauffeurslied.
0: Nou ja, als je de streams bekijkt op Spotify.
2: De turboversie.
0: De turboversie, ja.
2: Dan gaan we die ook nu lekker...
0: Ja, dat mag ook. Ook Red Bullet.
2: Dan gaan we die nu lekker draaien. Het vrachtwagenchauffeur. En daarna praten we verder. Leuk. Met Huub.

0: Ja, dat was een mooi liedje en de meest gestreamde van dit jaar.
1: Nou, eigenlijk niet dit jaar, van de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Ik dacht wel bijna 2 miljoen keer. Dus kun je nagaan hoe rijk ik daarvan ben geworden.
0: En,
1: dat valt wel mee, hè?
0: En toen je dit liedje zong, wou je dan geen vrachtwagenchauffeur worden?
1: Nou, dat is een goede vraag, Ray. Want toen ik het schreef, was ik vrachtwagenchauffeur. Ik reed in de 80 jaren met een snackwagentje op een DAF. Maar dat was een vrachtwagen. Ik heb ook mijn grote rijbewijs. En ook op grotere auto's. Maar het meeste reed ik op zo'n snackwagentje. Reed ik op Zwitser-Vlaanderen. Ging ik cafetaria's bedienen van frikandellen, kroketten. Diep gevroren.
0: Ja.
1: En ik was dus vracht. En ik zat dus op de boot richting Zeeuws-Vlaanderen. Was toen een veerboot. En zat ik me te vervelen achter het stuur. Ik ben een vracht. Pom, pom, pom. Zo verzon ik dat. En zo is het gekomen.
0: En was dat lang geleden dat je dan op die snackwagen zat?
1: Ja, dat is dus, nu is dat 44 jaar geleden.
0: Ja.
1: Zoiets. Ik heb een jaar of twee jaar gedaan. En daarna moest ik in militaire dienst.
0: Ja.
1: Vind je dat bijzonder? Militaire dienst?
2: Ja, dat is
1: ik
2: heel...
1: Ik ben soldaat geweest.
0: Ja.
1: Vandaar ook die helm op mijn kop. Ja, die heb ik al in een ander kleurtje gegeven. En ik heb er een haak op gezet. Het is geen soldatenhelm.
3: Hang op.
1: Dus het is een hang op.
0: Ja.
1: Waar ik hem mee kan ophangen. Zo.
0: Ja.
2: Ik heb echt nog een leuke vraag. Oh. Sinds wanneer was je eigenlijk... wanneer dacht je van... Ja, maar nu wil ik gaan zingen. Wanneer was dat?
1: Oh ja. Dat moment... Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk ook nog.
2: Want je bent begonnen met zingen, neem ik aan. Maar meneer, wist jij van... Oh, eigenlijk is dit meer mijn passie, dus...
1: Nou, eigenlijk wilde ik helemaal niet zingen. Ik ben ook eigenlijk helemaal geen zanger, hè.
0: Nee.
1: Dat heb misschien wel kunnen horen. Maar, hoewel... En daar will always love you. Misschien toch wel een beetje zanger, maar... Ik was bassist, of ik ging gitaarles nemen op mijn 12e of zo. Hadden mijn ouders geregeld, gitaarles. En toen zag ik allemaal vriendjes van school. Want ik had klassiek gitaarles, dus allemaal... Allemaal dat getokkel.
3: Stairway.
0: Ja.
1: Oh ja, dat leek er wel op, hè?
3: Dankjewel.
1: Oh ja.
2: Ja, dat lijkt er inderdaad, het is herkenbaar. Ja, dat herken ik wel, ja.
1: Oh ja, maar dat soort dingen, maar meer klassiek, maar... Vriendjes van school waren aan het rocken. Dus we speelden Status Quo. Whatever you want.

0: helemaal. Ja, moet improviseren. Want speelden we natuurlijk normaal nooit.
1: Maar goed, Wane Rock. En toen, oh, dat wil ik ook. En toen hebben we het aangemeld. Maar ze hadden al een band. Dus toen dacht ik, ze hadden al, alle muzikanten waren er al. Drummers, gitaristen. Toen dacht ik, nou ja, word ik maar jullie manager. Ben ik manager geworden van die band.
2: Ja.
1: Toen heb ik gewacht totdat de bassist uit de band stapte. Ja. Ben ik bassist geworden van die band. Bassist.
2: Ja.
1: En toen speelden we rock en roll. En toen op een gegeven moment hadden we een optreden. Het was de zanger ziek. En toen zei ze van, Ruud, wil jij niet gaan zingen? Dan vragen we Philip wel om te bassen. Het was een bevriend bassist. En toen heb ik voor het eerst gezongen. In het jongerencentrum in Oud-Gastel in Brabant. Het Virke. Rock en roll gezongen. Well, it's one for the money, two for the show. For you to get a rail, let go, get go. But don't you step on my blue suede shoes.
0: You can do the thing, but you're not blue suede shoes. Rock'n'roll, heb ik jaren gedaan. Ik heb de band opgericht, Herb Muse and the Mules.
2: Ja.
1: Toen ontdekte ik, oh, ik kan zingen. Ik kan in ieder geval mijn stem gebruiken. En mijn act die ik erbij had. En daar hebben we best veel mee opgetreden.
2: Ja, het was jaren 80 toch, rock'n'roll?
1: Klopt, jaren 80 en begin jaren 90.
2: Ja, mijn moeder en mijn vader, mijn ouders hebben ook rock'n'roll gedanst vroeger.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Nou ja, dat deden we toen. Heerlijk, ik hou nog steeds van rock'n'roll. Alleen... Het wordt steeds minder populair
2: ook
1: erom.
2: Maar heb je ook wel muziek gestudeerd ook? Of
1: nee, ik heb
2: dat nooit gedaan.
1: Nee, alleen gitaarles gehad op een muziekschool. En daarna ook nog een jaartje of twee pianoles. Jazzpiano.
2: Ja.
1: Want ja, ik hou ook van jazz.
2: Ja, dat is wel te merken qua stijl en muziek.
1: Ja, serieus?
2: Ja, dat merk je echt wel hoor. Dat,
1: Noem eens een jazznummer. all of me. Why don't you take all of me? Can't you see? Goed, ik speelde jazz, piano, maar, en daar heb ik heel veel van geleerd, want jazz is nou heel muziek ingewikkeld qua muziek. Maar als je de jazzbasis kent, ken je eigenlijk alle akkoorden, liedjes. Dus daar heb ik in 2 jaar tijd veel van geleerd, ook qua muziekkennis.
2: Maar heb je het van jezelf geleerd of heb je het ook van andere mensen geleerd?
1: Dat een gitaarleraar, of een pianoleraar, sorry. Ja. Pianoleraar, dus pianoles gehad.
2: Alleen pianoles, ook gitaarles? Of,
1: nee, daarna nooit meer.
2: Of, alleen,
1: Nee, dus ik ken een beetje gitaarspelen, zoals je hoort.
2: Ja, dat kan je zeker.
3: Ja.
1: En ook een beetje piano.
0: Okay.
1: Toetsen. Zodat ik mijn nummers kan componeren.
2: Ja.
1: En als het moet, ook live kan optreden, akoestisch. Wat ik tegenwoordig ook af en toe doe.
3: Okay. Maar je had het net over school.
1: Ja,
3: toch?
1: School. Ja, oh, waar ik op zat.
3: Ja, waar je op school zat.
1: Maar die heb ik nooit afgemaakt. De middelbare school.
3: Maar was je vroeger op school de grappigste op school?
1: Ja, heb je dat ergens gevonden?
3: Nee. Ja?
1: Ja, want ik was niet de grappigste, denk ik, maar wel de opvallendste. Of in ieder geval een opvallend figuur.
2: Ja.
1: Want ik deed op school alles behalve leren. Dus ik was ook overal lid van. Ik organiseerde alle feesten, sportdagen, creatieve dagen. We hadden een bar, bar 17, waar we na schooltijd lekker gingen drinken. Ik was met alles bezig. Dat was toen de leerlingenraad, of leerlingenvertegenwoordiging heette dat bij ons. Was ik allemaal mee bezig. Zo erg dat ik bleef zitten in de vierde klas. Nog een keer in de vierde klas blijven zitten. En toen zei de schoolleiding, jij moet hier weg. Want een school is om te leren en niet om allerlei leuke dingen te doen. Schoolband hadden we natuurlijk, schoolkrant. Overal was ik mee bezig. Dus helaas is mijn middelbare schoolperiode geen succes geweest. Maar ik heb het later ingehaald.
0: Ja.
3: Ja.
1: Toen ik 46 was... ben ik rechten gaan studeren.
0: Toen pas?
1: Nee, toen ik 40 was. Tot mijn 46e ben ik afgestudeerd.
2: Ja.
1: Voor rechten. Dus ik ben toen pas later ben ik rechten gaan studeren.
2: Maar het is wel een zwaar beroep, denk ik.
1: Een zwaar
2: recht studeren
1: ja,
2: is een
1: zwaar
2: beroep.
1: Ik vond het heel leuk, rechten. Heel interessant. Vooral op school, op de universiteit. In collegebanken zitten. Van kei leuk. Ook allemaal met studenten en zo contacten. Lekker op studentenfeestjes. Leuk. Maar... Toen haalde ik mijn diploma, mijn bul. Toen wil ik ook wel proeven van het vak advocatuur. Maar het vak advocatuur is voor mij heel zwaar. Het is natuurlijk droog, saai, vaak. Ja, heel vaak auteursrecht is echt ook wel bureauwerk gewoon.
2: Ja, dat kan ook vermoeiend zijn, zwaar vermoeiend zijn, dat soort dingen.
1: Ja, want strafrecht bijvoorbeeld kom je veel vaker op de rechtbank.
2: Ja.
1: In gesprekken met slachtoffers, met daders of verdachten, moet ik zeggen. En het is veel dynamischer. Maar ja. Auteursrecht is vrij theoretisch. Allemaal stukken schrijven de hele dag. Toen ik dit wil ik de rest van mijn leven toch niet doen. Ik vind het veel leuk om op het podium te staan en liedjes te verzinnen en te zingen.
3: En wat was je grootste podium ooit waar je gestaan hebt?
1: Oh, zo.
4: Ja, dat is een leuke vraag.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb natuurlijk op heel veel podia gestaan de afgelopen 45 jaar. Ik denk toch in de jaren 90, begin 2000, hadden we festivals. In Rotterdam hadden we een festival in het park. Parkpop of zo. En
3: dat is Den Haag.
4: Ja, je hebt ook Funpop, heb je ook nog.
1: Oh, dat is dan, in Rotterdam had je ook Metropolis. Ja. In Rotterdam. Ja. En hier had je ook iets. Oh nee.
3: Parkpop, dat is Den Haag.
1: Wat ligt boven Den Haag? Parkpop niet, heb ik niet gestaan.
4: Funpop heb je ook.
3: Funpop.
1: Maar wel boven Den Haag ligt... Wat ligt er nog? Dat was ook
3: Delft. Nee, dat is onder
1: tegen Den Haag aan. Hoe heet dat ook alweer?
3: Rijswijk.
1: Ja, zoiets. Nee. Nee, ik weet maar, is er ook een groot...
3: Nooddorp.
1: Groot festival was daar ook altijd.
4: Ja, ik ken zoveel festivals.
1: En in Hilversum hadden we... aan de Koninginnenweg. Willem III festival. In ieder geval, daar waren dan mal 5000 of zo.
3: Ja.
1: En ik heb natuurlijk op de carnaval, met carnaval... Doe ik natuurlijk Carnaval Countdown in 013.
3: Ja. Oh ja.
1: En met Vulgaire 013. Zo op 3.000-4.000 man.
3: Ja.
1: Dus ja.
3: Mooi.
1: Maar het allergrootste publiek was dan toch... Oh nee. Ik heb ook op de Koninginnedag gestaan. In Amsterdam nog bij 538.
3: Ja.
1: Op het Museumplein.
3: Ja.
1: Heb ik mijn liedje Anita.nl volgens mij gezongen. Via, dat had Red Bullet dan gegeven. Op wat nu elk jaar nog is in Breda. Ja. Was toen in Amsterdam heb ik gestaan. Ja. En nog zoiets hoor. Maar het is niet echt blijven hangen. Nee. En weet je waarom? Ik krijg er niet echt van een groot publiek krijg ik niet echt een kick van.
3: Nee.
1: Ik sta net zo lief voor 30 mensen gezelligheid dan voor 30.000 mensen. Het is afstandelijk. Ik beheers dat ook niet zo goed.
4: Heb je ook wel eens met bekende Nederlanders samen gewerkt? Samen gezongen bijvoorbeeld? Een nummer of zo?
1: Nee, ik heb nooit een duet gedaan. Want ik hou niet zo van duetten doen. Ik ben geen van samenwerking met een. Daar heb ik nooit naar gezocht of nooit naar.
4: Of nooit voor de grap een keer gezegd van. Nou, dat vind ik wel leuk om dat een keer met die of die persoon te doen.
1: Nee, is er nooit eigenlijk van gekomen. Maar ik ben ook nooit gevraagd voor een duet. Ook heel apart.
4: Nou, misschien gaat het nog een keer komen. Kan dat weet je natuurlijk
1: wel. Jammer dat. Ik word nooit gevraagd. Maar ja, met wie zou ik een duet willen doen? Ja, zou het ook
4: ja misschien heb je nog een wens.
1: Ik heb één wens. Zou ik wel leuk vinden. Met. Ik weet niet of je die kent. Ferry van de Zaande.
3: Ja, een beetje.
1: Ja, dat lijkt, die vind ik echt heel grappig.
4: En die wil je samenwezen, zal je wel een duet willen maken?
1: Ja. Dat is een Tilburgse taxichauffeur, dacht ik. Nee, of in ieder geval... Ja, Ferry van de Zaande. Ja, hij maakt ook liedjes.
4: En zou je niks vinden met Henk Wijngaard samen een liedje te maken?
1: Oh ja, die
4: want
1: vind ik
4: dat is natuurlijk ook weer iemand die houdt ook van dat soort dingen, feestmuziek.
1: Nou, Henk Wijngaard, zal ik jou vertellen. Die kom ik wel eens tegen. Super aardige man ook.
3: Ja.
1: Dus ja, ik zou hem niet vragen, hoor. Maar als hij mij vraagt, Huub, ik zou met jou graag een liedje willen doen, zou ik natuurlijk niet nee zeggen.
4: Nou, zou je meteen ja doen natuurlijk.
1: Zou ik meteen ja zeggen.
4: Gelijk je kans pakken.
5: Daar zou je niet ophangen.
4: Nee, dat is je met hem aan de telefoon bent of zo.
1: Volgens mij was dat festival in Leidschendam. Ja. Ik weet het niet meer.
3: Ja, dat is tegen Den Haag aan Leidschendam.
1: Ja, maar hoe heet dat festival nou? Ja, ik weet het niet meer. Ja.
3: Maar binnenkort heb je in Katwijk ook een festival.
1: Nee, dat ben ik ook niet.
3: Volgende week. Op een strand.
1: In Katwijk. Oh, leuk.
3: Van mensen met een beperking.
1: Oh, leuk. Daar ben ik niet voor gevraagd.
4: Maar nou, wie weet komt
3: misschien
4: het nog
3: komt
4: wel.
3: Het ooit.
4: Dan gaat het nog een keer gebeuren.
1: Je weet niet hè, hoe een koe een haas vangt.
3: En in Scheveningen natuurlijk...
1: De?
3: Ook met vrachtwagens.
1: Oh ja, heb je die dan wel eens?
4: Ja, oh ja, dat komt binnenkort ook weer. Ja, dat festival gebeurt met die vrachtwagens. Dan gaan ze optreden en zo.
3: Ja, dat is ook een leuk festival.
1: Ik ben ook nooit gevraagd voor een truckersfestival. Maar ik ben natuurlijk niet... Ik ben geen tweede Henk Wijngaard natuurlijk.
3: Nee.
1: Ik ben geen trucker. Ik heb toevallig het vrachtwagenchauffeurslied. En toevallig is dat het meest gestreamde liedje. En ik weet dat vrachtwagenchauffeurs het draaien. Want het was ook in het programma. Je hebt ook dat tv-programma waar ze vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs volgen.
3: Ja, dat
1: heet
3: klopt.
1: Het ook alweer.
3: Meiden die rijden.
4: Ja, meiden die rijden. Ja. Ja.
1: Daar was iemand die het liedje draaide op de achtergrond.
3: Ja.
1: Wordt ook kijk een appje of een berichtje. Hé hey, Huub, je zit in het programma Meiden die rijden. Dus wordt wel gedraaid op vrachtwagenchauffeur. ja.
3: Maar we gaan nu Monique Smit draaien, Niet naar huis. Want dat is de speciale nieuwe.
1: Oké.
4: De speciale nieuwe. Op Radio Geniepa.

0: Ja, dat was Monique Smit, Niet naar huis.
1: Ja, dat was een mooi plaatje. Monique Smit.
0: En we sluiten helaas af dit uur zo met Huub Hangop live in de studio.
2: Live, Huub Hangop. Ja. Huub Hangop live in de studio bij Radio Chemiva. Hier in het pittoreske Zoeterwoude.
3: Nou, fantastisch.
2: Oh, dankjewel.
3: Met een mooi applausje bij.
2: Oké,
0: maar ja, we hadden het over feest. Zoeterwoude bestaat dit jaar ook 750
2: jaar. 750 jaar, dat is een mooi aantal. Ja. Dus het is echt een historisch dorp.
0: Ja.
2: Of is het een stad?
0: Dorp.
2: Ja. Zit Heineken hier ook niet?
0: Ja, ook.
2: Dus er wordt weer gefeest dit jaar.
1: Ja.
0: Sowieso.
2: Ja, Heineken het ook. Het gaat weer beter met Heineken. Hè? Er werd wat minder Heineken gedronken. Maar
0: we willen...
2: Samen maken, denk ik.
0: We willen wat aanbieden voor je.
2: Nee, serieus?
0: Asje.
2: Hierbij verklaren wij dat... Huub Hangop officieel vriend is van Radio Chemiva.
0: Yay!
4: Certificaat, hè?
2: Mooi, een certificaat. Ja, mooi, super, hè? Ik ben hier heel trots op.
0: Ja.
2: Kijk, thuis in de studio.
0: Frans Bauer hebben we gehad.
2: Is Frans Bauer geweest?
0: Ja.
4: Vriend.
0: Ja.
2: Ook vriend. En nog meer? Of?
0: Christian Bauer.
2: Nee, dat meen je niet.
0: En we hadden natuurlijk...
2: Die komt vlak die ook bij mij in de buurt, Frans.
0: Ja.
2: Feyenaard. Die heeft ook best moeten rijden.
0: Ja. Dat sowieso, ja.
2: Mijn neef is bij hem de pianist, hè. Die speelt in piano.
4: Oké.
2: Maar goed, leuk. Ik ben er zeer vereerd dat ik deze krijg. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En zometeen hoor je Marijke en Glenn op de die sluiten dit uur weer af. En dankjewel voor je komst.
3: Ja, dankjewel voor de komst.
2: Graag gedaan.
3: Dat je er was.
2: Maiko en Raymond, graag gedaan. Ik heb hier lekker gestaan. En af en toe een liedje gezongen. En wat in de lucht gesprongen. Dus ik moet er nu meer van door. En we zingen nog één keer in koor.

0: En, wow. En we sluiten natuurlijk af met een liedje van je, ja. AI.
1: Ah, die. AI. Ja. Ah, die. Oké, okay, draai maar.
0: En graag tot volgende week.
1: Dankjewel.
0: Dan is Ernst er ook weer bij.
1: Oké. Okay. Okay.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
1: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
0: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
2: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
0: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur Focus door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. En ook vanavond doe ik weer de techniek helemaal zelf. En het wordt weer een avond met blokjes van in dit geval 5 verschillende cd's. Het eerste album dat ik u laat horen, althans met 2 nummers van dat album, is getiteld An Evening With. En gaan 2 oudgediende, John Ranborn en Jackie McShee. Alle 2 groot geworden in de groep Pentangle uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is muziek eigenlijk uit de 60e jaren. Maar Pentangle bestaat nog steeds en er wordt nog regelmatig muziek van te horen geworden. Van het album An Evening With, 2 titels. My Johnny Was a Shoemaker en The Nightingale. John Ranborn and Jackie McShee.

0: Thank you very much. Thank you.
1: En na John Van Born en Jackie McShee gaan we door met een album van Joshua Burnell, Songs from the Seasons. Ouderwetse folk zoals het hoort. Twee albums heeft hij opnieuw uitgebracht. En van het eerste album in ieder geval, nee, van alle twee die albums heb ik 3 tracks afgehaald. Two Magicians. En daar doet ook mee Nathan Greaves, Jack Woods en Matthew Medford. Daarna High Germany en hij sluit af met Autumn Overture. En gelukkig is het nog niet zover dat bij ons de herfst is losgebarsten. Maar de muziek die is wel erg mooi naar te luisteren.
2: A lady stood at her front door, as straight as the willow wand.

En na Joshua Brunel gaan we door met een album van Eva Coyle, Ierse zangeres. Zeer afkomstig uit Athlone, County Westmeath. Ze heeft duidelijk de wortels in de Ierse traditionele muziek. Is waarschijnlijk ook wel te horen ook op dit album. Album is getiteld Down to the Shore en van dat album drie tracks: Coolagh Mountains, Take Us Home en Wanderer. Eva Coyle.

En na het album van Eva Cordon gaan we door met het album Rituals van Neil McCabe. Een folk singer, songwriter. En dit is zijn debuutalbum. En van dat album drie tracks. Middags Touch, Dawn en November Swell. Neil McCabe.

En we sluiten vanavond af met een trio waarvan ik al eerder van een bepaald album een muziek gedraaid heb. Dit is het album Mousehold. En de band bestaat nog steeds uit Georgie Shackleton, fiddle en zang. Aaron Bennett op gitaar en Nick Zuipert op mandolin en banjo. En Georgia Shackleton heeft zelf dus ook nog een soloalbum uitgebracht. Dat heb ik helaas niet. Maar dit is in ieder geval het Shackleton trio met Mousehold. En van dat album No Road Across Mousehold, Little Wooden Shoes en Wild Man Peter. Mensen, ik zou zeggen, geniet allemaal van die muziek. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wat mij betreft een heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
1: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
0: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen.
10: Brothers and sisters.
7: The party starts here.
11: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, luisteraars. 1974 was voor mij de eerste kennismaking met Bob Dylan. En dat was via deze, Before the Flood, en ook met Planet Waves met de band. Want dat zeg ik altijd, Bob Dylan met de band vind ik eigenlijk altijd het beste. Hoe dat komt, ja, ik weet het niet. Ik vind het altijd zo goed bij elkaar passen. Ja, ze begonnen natuurlijk ook wel een beetje in 1965 al samen. En dit is een geweldige plaat, Before the Flood. Als je die kan scoren, die live plaat, dit is een dubbelaar, dan moet je het niet laten. Dit was Ballad of a Thin Man, wat hij al eerder opnam natuurlijk in 1965. Ja, het gaat in principe over de buitenstaander. En ja, zo kan je je wel eens een beetje voelen. En zeker als je nu ook kijkt wat er om je heen gebeurt, jongens. Van dat je denkt van, ik begrijp het allemaal niet meer. Wat gebeurt er eigenlijk om me heen? Waar zijn we mee bezig? En in die tijd natuurlijk van 566, toen gebeurde er ook heel veel. Maar dan weer op ander vlak. Maar ja, zo kan je deze plaat op verschillende manieren interpreteren. Dat maakt die, denk ik, erg goed. De Ballad of a Thin Man. Van Bob Dylan dus. En de band.
1: Shake. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
0: Daar komt zit Remke Blonje. En dit is er eentje. Vind ik erg mooi van Chris Rea. Ja, hij is er ook al niet meer. Goh, vorig jaar opeens het leven gelaten. En Steel River gaat eigenlijk over zijn geboorteplaats. En dit is een live opname. Die duurt ruim 7 minuten. Ik vind het een van zijn beste. En als je Chris Rea ook live zag, dan was hij eigenlijk altijd heel sterk. Ik heb hem 3 keer mogen zien. Eén keer wat kleiner. Het was eigenlijk altijd klein in Vredenburg. Ik probeerde te zeggen en dan nog groter. Nee, ik heb altijd in Vredenburg gezien. Het was altijd klein. Maar alleen de eerste keer was het zo, vandaar dat ik een beetje in de war raakte. Toen had hij een kleine band bij zich en speelde hij zelf ook veel akoestisch achter de piano. En veel slidegitaar. En daar was hij erg goed in. Steel River, dus een van zijn betere nummers. En daar gaan we van genieten. En dit is van zijn Europese tour uit 1989.
2: Let's go Steel River!

0: De luisteraar is ook te vinden op het album, dit nummer, Shamrock Diaries, Steel River. Dan gaan we naar een man, die heb ik ook een paar keer live zien optreden. Toen nog in het aloude Tivoli in Utrecht. Dat was een hele mooie zaal, was een oude gracht. En ja, helaas bestaat hij niet meer. Maar daar heb ik heel wat mooie optredens mogen zien van de Waterboys, van Luca Bloem. Ja, noem het maar op. Venice heb ik daar ook nog gezien. Ja, en hij, ik heb hem dus twee keer mogen zien. En hij bracht in 1992 bracht hij het album uit, Acoustic Motorbike. En daar staan mooie nummers op. En één nummer was een verrassing. Want hij bracht in mijn ogen een hele lekkere interpretatie van het L Cool J nummer. Ja, een soort rap natuurlijk. Een rapartiest, hip-hop, hoe je het ook mag noemen. Van het nummer van hem en op zijn manier gebracht door Luca Bloem. En ja, wat een gitarist is dat. Want die kan echt heel goed 12-snarig gitaar spelen en daarbij zingen. Een ier. En een leuke ier ook. Luca Bloem, I Need Love.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. In the back of my mind, I hear my conscience call. Telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time, I can see I need love. There I was, joking at my games. So many hearts and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say I love you. Say no more, I whisper in your ear. I say I love you, I will always be here. And though I often reminisce, I can't believe that I found desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. Half of me deserves to be this way until I'm old. The other half needs affection and joy. The

0: Hij is aan het optreden, luisteraars. Luca Bloem. Het ging even wat slechter met hem, maar nu is hij weer back on track, zoals het zo mooi heet. We gaan naar de spotlight. Het eerste vaste onderdeel. En dan gaan we weer naar de tune.
1: In de spotlight.
0: En ja, vorig jaar, of anderhalf jaar geleden is het alweer, brachten de Beach Boys een schitterende compilatie uit van twee LP's, twee albums die ze rond die tijd hadden. 1973. En dat ging om Carl en de Passions en Holland. En ja, ze hebben natuurlijk hier in Nederland hebben ze, ja, een klein jaartje gezeten. In Baanbrugge lieten ze een hele studio overvliegen. Dat is toch wel een mooi verhaal, hè? Dat ze dat deden. Een quadrofonische studio lieten ze overvliegen midden in het boerenland. Ja, stond die studio. En dan gingen ze gewoon af en toe, gingen ze daar met z'n allen naartoe om dingen op te nemen. En ze woonden rond de cirkel Hilversum in Laren. In Hilversum, er woont er eentje in Amsterdam. Alleen de drummer, onze vriend die er ook niet meer is, Dennis Wilson. Ja, die had geen zin om in Nederland te wonen. Die zei van nee, dat doe ik niet. Ik ga terug naar Amerika en ik vlieg af en toe als een keertje over als ik zin heb om te drummen en te zingen. En dat gebeurde dus. Maar Carl and the Passions, van die plaat wil ik twee nummers laten horen. Omdat er wat outtakes op staan op deze nieuwe uitgave. Die hernieuwde uitgave die uitgekomen is. En ik ga daarvan draaien Marcella. En dat, ja, je hoort een beetje dat het a cappella is. En het schitterende nummer van Dennis Wilson, Cuddle Up. En dat is een hele aparte, maar daarom ook niet minder mooi nummer. Dat hoor je niet zo vaak. Dus we gaan genieten van de Beach Boys uit 1973. En het album, als je zegt van ja, dat wil ik hebben met al die outtakes en die prachtige nummers. Dat heet Ceylon Sailor. En we gaan genieten dus van deze twee aparte uitvoeringen in de Spotlight.

Ja, dat is niet meer dan bijzonder. Heel mooi. Dan hebben we het over Cuddle Up, het laatste nummer. We gaan door, want ja, ik heb nog zo'n mooi nummer uit de kast gehaald. Ik kwam tegen het album Reflections. En ja, dat is een verzameling gemaakt door Graham Nash. En in principe staat het volgende nummer wat ik wil gaan draaien op Whistling Down the Wire. En dat is LP van Crosby Nash met z'n tweeën uit 1976. En in die tijd ging ik voor het eerst, echt voor de eerste keer naar een groot popconcert. En dat was in de Jaap Edehal. En daar kon ik Crosby Nash zien. Nou, ze waren geweldig goed in vorm. Ja, die gast die konden geweldig goed zingen. Had een goede band bij zich. En het was een ware belevenis. En er speelde het ene mooie naar het andere mooie nummer. Of dit nummer gespeeld werd, kan ik me niet meer herinneren. Er werd wel nog een hele mooie special van uitgezonden door de NCRV toen de tijd. Skip Voogd was een bekende man. En die was degene die dat uitzond. En ja, dat duurde een half uur. Ik kan me nog herinneren dat ik me ergerde toen aan het geluid. Ik dacht van, nou, dat geluid vind ik niet zo goed. Ja, dat hadden ze misschien met één cameraatje gedaan. Als je dat vergelijkt met hoe ze dat tegenwoordig doen, dat valt niet te vergelijken natuurlijk. Maar ik vond het dan mooi en wij vonden het dan mooi als vrienden dat we er iets van terug konden zien op tv natuurlijk. Dat was toen. En we gaan er nu naar luisteren. Maar dan in de uitvoering van Crosby, Stills en Nash, dus met z'n drieën. Een prachtig nummer, Taking It All. Crosby, Stills, Nash.

Ja, ongelooflijk. Wat kunnen die mannen ook zingen. En we zijn niet voor niks heel vaak uitgenodigd door andere artiesten. Ik noem bijvoorbeeld een Jackson Browne. Maar ook meerdere. Bijvoorbeeld Kenny Loggins zag ik ook dat hij dat vaak gedaan heeft. Die Crosby, Nash. En soms ook Crosby, Stills, Nash uitnodigde voor achtergrondvokalen. Ja, want die jongens die kunnen ook heel mooi harmoniëren. Daar zijn ze heel sterk in. We gaan naar de cover, luisteraars.

Ja, op deze dag dacht ik eigenlijk. Ik kwam een hele mooie cd tegen van Elvis Presley. Met allemaal gospel erop. En ja, die man die heeft dat. Als hij gospel zingt, dan waan je je toch wel eventjes behoorlijk ontroerd, zullen we maar zeggen. Hij kan dat. Hij heeft een geweldige stem, die Elvis Presley. En het nummer You'll Never Walk Alone, wat in feite doodgezongen is bijna door Lee Towers. Dat gaf mij toch een beetje kippenvel toen ik hem hoorde in de uitvoering van Elvis uit 1967 met de Jordanaires. En het is trouwens toch sowieso de moeite waard om gospelplaten van Elvis Presley, om die eens te verzamelen of die eens een keertje op te zetten. Want ja, wat kan die man zingen? Er staan prachtige nummers op. Amazing Grace bijvoorbeeld, ook zo'n voorbeeld. Hij kan die klassiekers allemaal schitterend vertolken. Maar ik koos voor deze. Ik vond het toch verrassend. In de cover. Het is natuurlijk een nummer van Rodgers en Hammerstein. You'll Never Walk Alone.

0: Danny Vera met Cresip, luisteraars. Ik vind het een hele mooie make it a memory. Beetje toepasselijk ook op deze dag ook. Moet het een beetje doen. En ja, we gaan zo meteen door met de LP. Danny Vera is toch wel een grote man, vind ik, in Nederland. Samen met Cresip. Het plaatje was alweer in 2022, moet je nagaan. Gaat hard.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, Crosby, Stills, Nash & Young, die hadden het druk, luisteraars. En in 1971 bracht Stephen Stills alweer zijn tweede soloalbum uit. In 1970 had hij er al eentje uitgebracht, Stephen Stills 1, heel simpel, om het zo te noemen. En dit was Stephen Stills 2. En daarop doen mee, ja, grote namen. Ik noem een Eric Clapton en Billy Preston en Niels Lofgren. En ook nog David Crosby. En Dallas Taylor van Deja Vu, die ook op Deja Vu meedoet met Crosby, Stills, Nash & Young. Op de drums, dus ja, prachtig. Is ook een hele goede LP geworden. En het volgende nummer, daar hoor je ook goed de gitaren van Stephen Stills en Eric Clapton. En het swingende nummer, Nothing to Do But Today, van LP.

0: Ja, nou is daar Steven Stills. We gaan naar Johnny Cash. Ja, die had in 1956 had hij het singeltje Walk the Line. Dat is hartstikke bekend. Maar de B-kant is ook best bekend. Get Rhythm. Get Rhythm, ja, is door Ry Cooder bijvoorbeeld opgenomen. Ja, en Johnny Cash, die heeft ook zoveel gedaan. Hè. Die heeft ook gospel opgenomen. En ja, het laatst van zijn leven heeft hij ook nog een prachtige cover zelf op zijn eigen manier opgenomen. Hij is hier nog in Nighttown geweest, zoals moet je je toch niet voorstellen. Ja, jammer dat ik dat gemist heb. Daar had ik best bij willen zijn, luisteraars. Dit is een oude uitvoering gewoon van het heerlijke nummer wat hij dus schreef in 1956. De B-kant, zei ik al, Walk the Line, 1956. Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
2: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
1: the party starts.

Johnny Cash. Ja, luisteraars. Wat ik van plan ben, is dat ik de komende... niet misschien precies de komende shakes... maar in ieder geval wel in shakes... of het nou in juni is, of in juli, of eind mei, dat gaan we zien. Maar in ieder geval meer aandacht gaan besteden. En laat ik het zo formuleren. Met mooie Nederlandse juweeltjes. Ik heb er een paar verzameld. Waarvan ik denk van ja, die ga ik eens een keertje regelmatig terug laten komen. Gewoon dat je zegt van god, dit zijn mooie Nederlandse plaatjes. En die ga ik draaien. En dan wil ik, wat later wil ik jullie als luisteraars erbij betrekken. Dat jullie ook een Nederlandse, een mooie Nederlands nummer inbrengen. En dat dat dan een keertje in een shake special naar voren komt. Maar goed, in ieder geval denk ik van dat dat wel een goed idee is. En ja, eentje vind ik denk ik de allermooiste van Agda en de Munnik. Die hebben veel mooie muziek gemaakt, maar deze bevalt me wel erg. Ik vind het een schitterende tekst. Ik heb hem vaker gedraaid. Paul de Munnik schreef het nummer achter de piano. En ik vind het zo'n mooie tekst. We gaan er naar luisteren in live. En dat wordt lopen tot de zon komt. En ja, je hoort... Als je naar die tekst luistert, het is fenomenaal. Maar ook die melodie is werkelijk schitterend. En ik zeg take care, maak er wat moois van. En Remco, bedankt voor de techniek. Tot een volgende. Take care.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
6: Je eigen omroep in de buurt.

zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Vanavond een special over de tussen 1967 en 1971 zeer populaire Amerikaanse bluesrockband Kenneth Heat. Ook in Nederland hadden zij 3 hits en dit is de bekendste, nummer 4 in de Nederlandse top 40 van 1968, On the Road Again.

Ja, On the Road Again van Kennedy, het ook een grote hit in Nederland. De band ontstond in 1965 op initiatief van twee fervente bluesverzamelaars, Alan Wilson en Bob Hyde. En Bob Hyde was vooral bekend om zijn grote collectie 78 toerplaten. En daar zat ook Kenneth Heat Blues bij van Tommy Johnson uit 1928. En daaraan ontleende de band ook zijn naam. In 1966 nam de oerversie van Kenneth Heat al een demo-album op voor Johnny Otis. Dat album verscheen voor het eerst op vinyl in 1970 onder de titel Vintage. Van dat album Can't Hold Out Much Longer, oorspronkelijk van Elmore James.

Ja, Kenneth Heath met Can't Hold Out Much Longer van het debuutalbum dat pas in 1970 zou verschijnen. Want eigenlijk was het voor een demosessie bedoeld. Ja, en de eerste echte LP van Kenneth Heath verscheen halverwege 1967 en had geen titel, dus untitled. Het album bevatte vooral recht toe recht aan covers van bekende bluesnummers zoals Bullfrog Blues en William Harris nummers, toevallig ook uit 1928.

Ja, Thomas Johnson met Kenneth Heat Blues uit 1928. Het nummer waar dus Kenneth Heat hun naam aan ontleden. En Kenneth Heat was overigens een sterno. En dat was een alcoholproduct in blik dat gebruikt werd voor verwarmingen. En dus ook enthousiast gebruikt werd door alcoholisten. Die er gegarandeerd na een paar jaar dood aan gingen. Ja, het erkende meesterwerk van Kenneth Heat is hun tweede album Boogie with Kenneth Heat. Dat begin 1968 uitkwam. Een boeiende mix van authentieke blues en psychedelische invloeden. In Nederland bereikte het de plaats nummer 5 in de LP-top, maar in Duitsland zelfs nummer 1. Kan je bijna niet meer voorstellen dat zo'n bluesrockalbum op nummer 1 heeft gestaan in Duitsland. Ja, Kenneth Heat in hun allerbeste bezetting op dit album. Met het muzikale genie Alan Blind Owl Wilson, zang, gitaar en mondharmonica. Bob de Beer Hyde, zang. Henry Sunflower, gitaar. En Adolfo Fito de la Parra, drums. En Larry de Mol Taylor, bas. Amphetamine Annie.

Going, going up the country van Kenneth Heath, een bewerking van een Four Orals Blues nummer van Henry Thomas. En het was ook een top 10 hit in 1968. De grote populariteit van de band

trad toe tot de club van 27, want zo oud was hij toen hij overleed, na een overdosis slaaptabletten. En daarmee verdween de ziel uit de band, die anno 2026 nog bestaat overigens. Let's work together.

Ja, Kennedy heeft met diverse bluesgrootheden albums opgenomen. Bijvoorbeeld met John Lee Hooker, die we net hoorden met It's Alright. Van het album Hooker and Heat uit 1970 nog met Alan Wilson op mondharmonica. Ja, latere versies van Kennedy namen albums op met onder andere Clarence Gatemouse Brown. En in 1973 nam Kennedy een album op met de zanger-pianist Memphis Slim, Memphis Heat. Onder andere met Henry Vestine en Joe Scott Hill gitaar, Mother Earth. En dat is een prachtig begrafenisnummer.

Ja, Mother Earth van Memphis Slim, een erkende en veelgecoverde original overigens. En deze versie was met Kenneth Heath. Ja, het eerste album dat Kenneth Heath opnam zonder Eleanor Wilson was Historical Figures and Ancient Heads uit 1972. En een jaar later kwam het album New Age uit. Oorspronkelijke leden als Bob Hyde, Henry Westheim en Adolfo de la Parra werden versterkt door onder andere zanger-gitarist James Shane, die ook het nummer Harley Davidson Blues schreef.

Ja. Kennedy met een bewerking van een oud Cajun nummer van Cleveland Crochet. Het briljante mondharmonicaspel van Alan Wilson. En dat nummer heet Sugar Bee. Ja, na zijn dood van Alan Wilson was Bob de Beer Hyde de frontman van de band. Maar Hyde werd ook niet oud. Hij werd maar 37 en hij overleed in 1981 aan een overdosis heroïne. Er zijn daarna nog talloze edities van Kennedy geweest. Met onder andere Robert Lucas als frontman. Die heeft op een aantal jaren bestaan. En anno 2026 treedt er nog steeds een versie van Kennedy Heat op. Met onder andere de oorspronkelijke drummer Adolfo Fito de la Parra en zanger-gitarist Jimmy Vivino. En die brachten in 2024 nog een album uit. Dat heet Final Vinyl en daarvan Going to Heaven in a Pontiac.

Ja, de nog bestaande editie van Kenneth Heath met Going to Heaven in a Pontiac. We sluiten af met het erkende meesterwerk waar ik het al eerder over heb gehad. Boogie with Kenneth Heath. Want ook live hadden zij de gewoonte om tijdens de optredens een paar lange improvisatienummers te spelen. En Fried Hokey Boogie is er één van. En die gaan we nu draaien ter afsluiting. U bedankt voor het luisteren. Jaap Buijs, bedankt voor het tik. Graag tot volgende week.

0: Boogie.
1: We hebben nog even tijd over. Dus we hebben nog tijd voor een instrumental van datzelfde album, Boogie with Kenneth Heat, met een hoofdrol van Henry Verstein, Marie Laveau.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Je hebt van die wegbereiders, lieve luisteraars, die tijdens hun leven een sound creëren waar generaties muzikanten nadien nog heel veel plezier beleven. En dat geldt voor Arthur Murray Blythe. Hij leefde van 1940 tot 2017. Was een begenadigd saxofonist, bandleider en componist. En nou ja, je kon het al horen. Zijn sound is verfrissend. En als je dit hoort, zeker met zo'n tuba erachter, ga je meteen aan Theon Cross bijvoorbeeld denken. Gelukkig is er een plaat van hem heruitgebracht. En dan hebben we het over de LP Lennox Avenue Breakdown uit 1978. En je hoort het nummer Down San Diego Way. Arthur Blythe. En zijn complete naam was Arthur Murray Blythe. Onthoud zijn naam, want zijn muziek is stoer genoeg om een keertje op Spotify te gaan beluisteren. En dit is alweer, ik zat even heel snel op het hoesje te kijken, we hebben wat oude singeltjes bij ons. Dateert alweer uit 1988, echt waar.

Ja, in mijn beleving is dit gewoon, als je dit hoort, die Scandinavische triestheid die muziek vind ik ook altijd zo mooi maakt. En ook de jazzmuziek. Vier Noorse helden hebben zich verenigd om samen eens een keer een plaat te maken. Arve Henriksen, Trekkje Seim, Anders Jormin en Markku Onaskari. En zij maakten eind 2025 de LP Arcanum, waar je het nummer, of het stuk, moet je zeggen, Elegie van hoorde. Een prachtige plaat. En ik zei het net ook bij Arthur Blight. Luister eens een keertje voor de grap op Spotify naar deze muziek. Dus het LP heet Arcanum. En de muzikanten in kwestie zijn Arve Henriksen, Trekkje Seim, Anders Jormin en Markku Onaskari. Je hoorde het nummer Elegie. En daarvoor, ja, prachtig. Wendy en Lisa. Het lijkt een combinatie te zijn tussen de funk van Prince en het geluid ook een beetje van Kate Bush. Prachtig nummer uit 88, Sideshow. En onder de naald, ja, ik vond hem, ik heb hem meegenomen. Dit was wel een hele grote hit in 1987.

De Arnold Schoenberg van de jazzmuzikanten. Zo kun je hem rustig stellen, man die van de tonaliteit echt van de banen afging, de paden afging en atonale jazz ging maken. In 1961 maakt hij nog een LP, A Love for Sale, met een kwartetbezetting, waarin hij zich nog vasthield aan gekende stukken, Get Out of Town, I Love Paris en titelstuk Love for Sale, door velen gespeeld. Maar je hoorde al, ja, hij ging door de barrière heen, zeg maar. Hij speelde niet meer het gekende thema en ging meteen improviseren. En in feite los van de toonsoort. Bijzonder interessante plaat. Love for Sale, titelstuk, 1961, heruitgebracht. Cecil Taylor, natuurlijk. Daar hadden wij het over. Ik weet niet eens of ik zijn naam al genoemd had. Maar goed, dat was hem dus. De pianist Cecil Taylor. En daarvoor, ja, What Have You Done For Me Lately uit 1987. Mega hit van Janet Jackson. En je hoort wat voor een invloed Prince echt in die tijd had. En natuurlijk ook haar broer / Quincy Jones. En nu ligt er een oudje onder de naald. Ja, luister maar.

En tijdens Gouda Jazz was deze meneer ook aanwezig op een zaterdagmorgen in de Gouden Kerk. Maar 80, 90 man wist blijkbaar de weg te vinden naar het imposante gebouw op de Gouden. En daar zat hij, Rembrandt Frerichs, met een percussionist Wouter Planjer en een Iraanse zangeres. En het was betoverend mooi. Wat was dat fantastisch. Je kunt rustig zeggen, muzikaal een hoogtepunt op het Gouda Jazz. Alleen, ja, de Goudenees komt niet opdagen als het niet gekend is. Buitengewoon jammer. Hou die man nou eens een keer in de gaten. Hij is fantastisch. Rembrandt, zo schrijft, net zoals de schilder schrijft, Rembrandt Frerichs, F-R-E-R-I-C-H-S. Met zijn trio nieuwe plaat uitgebracht onder de titel The Blue Hour Sessions. En op deze plaat staan gekende en favoriete stukken van de pianist zelf. En je hoorde het stuk Goodbye. En daarvoor hoorden we Johnny Nash, die, ja, de meesten kennen het natuurlijk nog van de film Casablanca. Een grote hit. As Time Goes By. En ja, deze mevrouw herkennen jullie zeker.

Tja, we hadden hem nog niet gedraaid in dit programma. Dus ja, snel gedaan. De nieuwste van gitarist John McLaughlin is uitgekomen. Met de prachtige titel Music for Abandoned Heights. Je hoort het fraaie Elijah in DC. En deze plaat is geheel gevuld met fantastisch studiowerk. Met natuurlijk fantastische muzikanten, gasten. Name it. Als John McLaughlin een plaat maakt, dan doet bijna iedereen ook wel mee. En dat geldt nu ook voor iemand die er helaas niet meer is. Nu bejubeld en bewonderd als een van de beste jazzzangeressen. En in de jaren 60 moest ze soms in cafeetjes waar ze optrad gewoon buiten met een bord reclame maken dat ze 's avonds in zo'n cafeetje optrad. Ze woonde ook nog bij de Rotonde in Nijmegen. Kortom, het was een zwaar leven. Maar wat een prachtige muziek heeft ze nagelaten. En soms moest er ook een singeltje gemaakt worden voor RCA met hitjes van anderen. Nou, Suzanne was de A-kant, die heb ik een tijdje geleden laten horen. En dit was de B-kant van de Birds. Turn, turn, turn. En we gaan eruit met een plaat. Ja, je kunt hem denk ik meestal nog wel vinden hoor. Het Stiff Label bracht in 1978 een festival met zijn grootste bandjes bij elkaar. En dat speelde dan lekker in allerlei universiteiten in Engeland. Nick Lowe's Last Chicken in the Shop, Reckless Eric and the New Rockets, Larry Wallace, Psychedelic Roadies, Elvis Costello and the Attractions, Ian Jury and the Blockheads. Ja, dat waren de bandjes die op zo'n avond dan acte de présence gaven voor een zeer enthousiast publiek. En ze sloten altijd af, zoals ik nu vandaag afsluit, met een echte popklassieker. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Volgende week ben ik weer met een nieuwe of een oude nieuwe uitzending. Het hangt er net vanaf wat er nog op de plank ligt. Hey, ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne dag van. Hoi!

0: Ivy van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Zet een flesje koud en leg de sloep vast klaar. Ze stuurt me een berichtje, ik ben bijna daar. Heb een route uitgestippeld langs de brede vaart. Onderweg een restaurantje, duurste pizza van de kaart. Of zouden we gaan koken met een wijntje in de hand? En probeer ik je te zoenen tot de reis is aangebrand. We luisteren John Mayer met z'n tweeën op de bank. Langzaam dansen in een burning room, helemaal bedacht. Vind je nu al?

Ga met de mooiste vrouw van Gouda naar de Efteling. Heb een kortingskaart voor het hele gezin. Maar we zijn nu nog met z'n tweeën, vind je dat dan een ding? Want ik zie ons al wel lopen door het Sprookjesbos. En dan eentje in de buggy en de rest loopt al los. Als ik dit bedenk, ik dat misschien een beetje veel. Ga ik wellicht een stap te ver wanneer ik dit met je wil. Vind je nu al leuk, heb je nog nooit gezien. En mijn hart zit op een BBM van 210. Ik weet zeker dat ik jouw geluk wel 3 keer verdien. Ook al heb ik je nog nooit echt in het echt gezien. En ik merk dat ik een beetje overprikkeld raak. Als ik bedenk dat je misschien zo op mijn oprit staat. Ik knik wat met mijn knieën, stop wat wax in mijn haar. En bedenk wat ik ga zeggen als ik op mijn knieën ga. Want ik hou zoveel van jou.

0: Heb je nog nooit gezien? En mijn hart zit op een BPM van 310. Ik weet zeker dat ik jouw geluk al 4 keer verdien. Ook al heb ik je nog nooit echt in het echt gezien. En ik merk dat ik een beetje overprikkeld raak als ik bedenk dat je misschien zo op mijn oprit staat. Ik knik op met mijn knieën, stop wat wax in mijn haar. En bedenk wat ik ga zeggen als ik op mijn knieën ga, want ik hou zoveel van jou. Want ik hou zoveel van jou. Vind je nu al leuk? Heb je nog nooit gezien? En ik twijfel of je ergens wel bestaat misschien. Maar dat maakt niet uit, want ik hou alvast van jou.
1: Anything you can do, I can do better. I can't do anything better than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you.
2: Oh, no, you're not.
1: Yes, I am.
2: No, you're not.
1: Yes, I am.
2: No, you're not.
1: Yes, I am. Yes, I am. I can plug a partridge with a single cartridge. I could sing a sparrow with a bow and arrow. I could do most anything.
2: Can you bake a pie?
1: No.
2: Neither can I.
1: Anything you can sing louder. I can sing anything louder than you.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes, I can.
2: No, you can't.
1: Yes,

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de